0: Speelbewust 18+.
1: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Social Deal, restaurant deals, take one en actie bo.
4: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
3: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
4: Rand? Nee.
3: Fair enough.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.

0: deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo Fish Cuisine, Viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
2: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
5: Goedenacht. Dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
5: Elke dag.
6: Jouw Nederlandse dag.
5: De nacht van JND.

0: Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
3: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
4: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
5: En als je huur verandert?
4: Pas het zelf aan.
6: En als je gaat samenwonen?
4: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
7: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
8: Oh nee, verzekering...
7: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
8: Oh, wil ik wel.
7: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
9: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.

Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot.

0: waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
3: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld. Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
4: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
5: Dit is Radio JND. Elke dag.
6: Jouw Nederlandse dag.
5: Bij JND hoor je thuis.
6: 3 uur.
7: Goedenacht. Het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Thijs Bennema. In Panama zijn na de zware aardbeving van vrijdag al meer dan 200 naschokken gemeten. Ze worden wel steeds zwakker. Volgens de hulpdiensten zijn honderden huizen beschadigd en raakten bijna 30 mensen gewond. Maar er is niemand overleden. De scholen in Panama blijven vandaag nog dicht. Weer een explosie bij een kapperszaak in Vlaardingen. Daarbij is een ruit gebarsten en de gevel beschadigd. Bewoners in de buurt moeten uit voorzorg een tijdje hun huis uit. Afgelopen zomer was er volgens Omroep Rijnmond een kappersoorlog in de stad. De burgemeester besloot toen één zaak een tijdje dicht te houden na meerdere explosies. Een dodelijk verkeersongeluk bij Kesteren. Daarbij is een van de auto's volgens de Gelderlander op de kop in de berm terechtgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond op de N233. Beide bestuurders kwamen om. Twee anderen die in een van de auto's zaten zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De weg is voorlopig dicht. En een jongen van 10 uit het Brabantse Bladel heeft 112 gebeld omdat hij ruzie had in de speeltuin. Dat meldt de regionale omroep. Wijkagenten hebben samen met zijn moeder een opvoedkundig gesprek met hem gevoerd. Onterecht het alarmnummer bellen is strafbaar, maar voor de jongen blijft het bij het gesprek. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en rustig. Alleen in het noorden is er nog kans op een bui en ontstaat er lokaal mist. Vanochtend begint fris met mistbanken, maar later komt de zon erbij. Het wordt een graad of 17. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
8: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
9: Hola, ¿dónde está mi casa?
8: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
9: Paella, paella.
8: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
9: Buenas noches.
8: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
10: Je hebt alles gekocht in de koffiebar. Maar op je rekening staat nu bar weinig?
11: Huh?
10: Maak er een potje.

0: anders doet.
1: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
2: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
3: Shape the future with confidence. EY.
4: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
5: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.

0: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
1: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoopwarmtepomp op eigenhuis.nl.
2: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
1: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis, want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
5: Voor de makers. Praxis.
6: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Goedenacht, dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.
10: Hemline is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op Hemline matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
11: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
14: Ondernemers, opgelet.
15: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
16: Vaarwel, zal weer eens regelen. Wat moet ik nu met mijn panelen?
17: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
18: Slecht plan.
17: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
18: Goed plan, Zonneplan.
19: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Elke dag.
9: Jouw Nederlandse dag.
8: De nacht van J&D.
9: Best Kina.

0: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
1: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
2: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
3: Balen zeg. Koffie.
2: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
7: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.

0: 4 uur.
1: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Thijs Bennema. Het vliegveld van Riyad heeft bij een nieuwe raketaanval van de Houthis flink wat schade opgelopen. Hoeveel precies wordt nog in kaart gebracht. De 11 gewonden zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. Iemand uit Pakistan kwam om het leven. Zaterdag vielen bij aanval op het vliegveld ook al 13 doden. Het geplande AI-datacenter op de Rotterdamse Maasvlakte heeft een eerste klant. Dat schrijft het Financieel Dagblad. Nebius uit Amsterdam levert rekenkracht aan onder meer Microsoft en Meta. Het bedrijf wil een flink deel van de capaciteit afnemen. Zeker is het datacenter nog niet, maar volgens de initiatiefnemer is het een belangrijke stap. Noord-Korea heeft een raket getest met kunstmatige intelligentie die op lage hoogte van koers kan veranderen. Dat zegt de zus van leider Kim Jong-un, die ook een hoge functie in de regering heeft. Noord-Korea voerde dit jaar al 10 keer eerder een rakettest uit. Volgens de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland een energiecentrale in de hoofdstad Kiev aangevallen met een drone. De aanval zal gebeurd zijn vlak nadat Amerikaanse president Trump een energiebestand tussen de twee landen bekend maakte. Zelensky zei van niets te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. En dan het weer van Weer Online. De rest van de nacht verloopt rustig met lange heldere perioden. Plaatselijk ontstaat er wel mist. Vanochtend begint fris met mistbanken, gevolgd door zon en wolken. Vanmiddag blijft het droog en wordt het 14 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon. Born Electric. Built for Business.
4: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
5: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
4: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
6: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis... en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
9: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: Radio JND Successchijf.
1: Angelina Garcia. Terug naar jou.
0: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi hoi, mijn naam is Angelina Garcia en mijn nieuwe single Terug naar jou is deze week de Successchijf van Radio JND.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
2: De beste plek om te ontbijten en lunchen. Kom naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
3: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
4: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
5: Een initiatief van Pfizer.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
9: Zeker weten.
8: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
10: Goedenacht. Dit is Radio JND.
11: Jouw Nederlandse dag.
10: Dit is JND. En iedere dag word je hier wakker met een lach.
12: Jouw Nederlandse dag start hier.
10: Willem Bakker en de JND Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Willem Bakker. Alleen bij Radio JND.
13: Willem met de Ochtendshow.
10: Dag van 7 tot 9. Elke dag.
11: Jouw Nederlandse dag.
10: De nacht van JND.

regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog tot en met morgen met korting tot 400 euro per persoon. Doei!

0: Er waait een nieuwe wind. Wie doet er mee? Eneco. Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
3: Voor de makers. Praxis.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.

0: bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Eens der Beter Leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van €3,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
4: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar €1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.

0: 5 uur.
1: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Thijs Bennema. Noord-Korea heeft opnieuw meerdere raketten afgevuurd. Volgens het Zuid-Koreaanse leger kwamen ze uit de regio rond Pyongyang en vlogen ze richting de Japanse Zee. De raketten zouden meer dan 900 kilometer hebben afgelegd. Noord-Korea deed dit jaar al meer dan 10 rakettests. Bepaalde tv-spotjes van president Trump mogen in de VS niet meer worden uitgezonden. Dat heeft een rechter besloten. De reclames waren betaald met belastinggeld. Volgens CNN $19 miljoen. Eén ervan had de titel God creëerde Trump. Democraten en republikeinen hadden kritiek, want belastinggeld voor politieke campagnes is verboden. De politie en de explosieve opruimingsdienst hebben gisteren urenlang onderzoek gedaan op het strand van Scheveningen. Daar was een metalen bal aangespoeld. Er werd gevreesd dat het een oude zeemijn was. Het strand werd daarom afgesloten. Dat was uiteindelijk niet nodig. Na onderzoek bleek het een oude boei te zijn. In Brussel hebben gisteren tienduizenden mensen meegedaan aan een klimaatmars. De demonstranten eisen meer actie tegen klimaatverandering van de Belgische overheid. Zo willen ze dat fossiele bedrijven zwaarder worden belast en dat de subsidies voor fossiele brandstoffen stoppen. Volgende maand is de internationale klimaattop in Turkije. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend begint fris met mistbanken, gevolgd door zon en wolken. Vanmiddag blijft het droog en wordt het 14 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
6: Voor de makers. Praxis.
7: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.
8: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit? Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
2: Bij Eurojackpot maak je

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Jouw Nederlandse dag. Jouw Nederlandse dag.

0: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Ariel, je kent het wel! Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66.

0: salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
1: Slecht plan.
0: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
2: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
3: Goedenacht. Dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
3: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow.
4: Elke dag. Jouw Nederlandse dag.
3: Dit is Radio JND.

0: Avondeels Bijbel.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
4: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.

0: wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
1: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
6: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
7: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei vanaf 30% korting op alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.

0: 6 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Nog een raketaanval door de Houthis uit Jemen op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië. Daarbij kwam iemand uit Pakistan om het leven en raakte 11 mensen gewond. Die zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. Saoedi-Arabië zegt ook een raket van de Houthis te hebben neergehaald. Die was onderweg naar een militaire basis. Een ernstig verkeersongeluk bij Kesteren in Gelderland. Daarbij zijn 2 mensen omgekomen, de bestuurders van beide betrokken auto's. Ook raakten 2 andere mensen uit 1 van de auto's gewond. Volgens de Gelderlander werden er 6 ambulances en 2 traumahelikopters opgeroepen. De N233 is voorlopig dicht. Bij een kapper in Vlaardingen is een explosie geweest. De gevel is zwaar beschadigd. De gemeente doet nog onderzoek of die nog verder kan instorten. Afgelopen zomer was er volgens Omroep Rijnmond een kappersoorlog in de stad. De burgemeester besloot toen een kapperszaak een tijdje dicht te houden na meerdere explosies. En premier Netanyahu laat een onderzoek doen naar de klokkenluiders die aan het woord komen in de documentaire NASA. In die film zeggen Israëlische soldaten dat Israël in Gaza bewust burgers als doelwit kiest. Netanyahu vindt de film vals en misleidend. De documentaire won de grote juryprijs op het filmfestival van Venetië. Het weer van Weer Online. Vanochtend is het fris en kunnen lokaal wat mistbanken voorkomen. Uiteindelijk stijgt de temperatuur naar 15 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
0: Jouw Nederlandse dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
0: Bij

Nieuwe kozijnen? Kies voor Cozion. Al 20 jaar specialist in kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Persoonlijk advies, vakkundige montage en een strak resultaat waar je jarenlang van geniet. Cozion, de nummer 1 van Brabant in kunststof kozijnen. Kijk op cozion.nl. Rebirth.

0: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line-matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
1: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
2: geeft ruimte.
3: Inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen, de salamander.

0: verkeer.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A15 Rotterdam richting Europoort. Bij de Zuurhofbrug zijn twee rijstroken dicht en kan je er langs via de vluchtstrook. Daardoor heb je nu 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsee.nl.
4: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weet je hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
5: Ondernemers, opgelet.
6: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
7: Moet je kijken, dat prachtige gebouw. Dat lijnenspel, die architectuur, geweldig.
8: Ik weet niet, ik heb er een dakkapel op gezet.
9: ABN uit Tilburg. Die geeft wel eens 15 jaar garantie en plaatst dakkapellen in één dag.
10: ABN. Met de M van Magnifiek.
11: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het compleet assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
12: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
13: Ook bij je thuis.
14: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
15: Zit er even helemaal doorheen. Ben kapot.
14: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
15: Wat zeg je?
14: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
15: Hoe dan?
14: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
15: Wauw, dat klinkt goed.
14: Frozen Cryo. Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
16: Timmer je mee met DVZ aan de mooiste projecten.
17: DVZ, aannemersbedrijf uit Bokstel, zoekt een allround timmerman. We bieden je een uitstekend salaris en afwisselende projecten. Hier in de regio. Weet jij van aanpakken? Check de vacatures op dvzab.nl.
18: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf 29.780 euro, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
19: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
20: Nee.
19: Proteïneshakes.
21: Gadver.
19: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
22: Lekker bezig.
19: Milner.
0: Welkom.
2: Welkom.
0: Bij Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
0: Word wakker met Willem Bakker in de JND Ochtendshow.
23: Strijders, een hele goede morgen.
2: Daarna hoor je de hele werkdag de beste muziek van eigen bodem. Met ieder uur 2 feel-good classics.
0: Tijdens de middagspits brengt Erik Kerkhoff je naar huis in de JND Middagshow.
24: De JND Middagshow.
2: Het is altijd bij ons te doen.
0: Van je eerste bak koffie tot je rit naar huis.
2: Houd je radio op Radio JND.
22: JND!
0: Jouw Nederlandse dag. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
0: Dit is Radio JND.

0: aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
1: Rebirth presenteert Volle Bak. Volle Bak. Op 13 november is het tijd voor de grootste boerenovertrek van Brabant. Drie podia met onder andere BZB, Frans Bauer, Mendel Tio, WC Experience, Freddy Morera en nog veel meer. Voor meer informatie en tickets kijk je op vollebak-event.nl.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.
4: Het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook? You.

0: Check de vacatures op elektrodegroof.nl.
1: Vidijco Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Vidijco.nl en neem contact op. Vidijco Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Vidijco.nl.
2: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een mes.

0: 2008 in Zon.
1: Zo, die jongens van boven nog even een box meer uit Vechel. Die kunnen bouwen, niet?
2: Ja, en ze kunnen nog een handje gebruiken, hoor ik.
1: Ik zou het wel weten, als ik een vakman was.
3: Werken bij Van Boxmeer. Iets voor jou? App dan even of kijk online.
1: Werken bij Van

0: hoor je thuis. 7 uur.
1: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Opnieuw een aanval door de Houthis uit Jemen op het vliegveld van Riyadh, de hoofdstad van Saoedi-Arabië. Er kwam iemand om het leven en 11 mensen raakten gewond. Eergisteren was er ook al een aanval en gisteren eentje op een ander vliegveld. Vannacht haalden de Saoedi's nog een raket neer die op weg was naar een militaire basis. Een heftig verkeersongeluk gisteravond in de Gelderse Betuwe. Op een provinciale weg bij Kesteren botsten twee auto's frontaal op elkaar. De bestuurders van allebei de auto's kwamen om het leven. Ook raakten twee mensen gewond. Op beeld is te zien dat een van de auto's ondersteboven in de berm ligt. In Vlaardingen is gisteravond rond 11 uur een explosie geweest bij een kapperszaak. Daardoor raakte de gevel beschadigd. De oorzaak is niet bekend. Afgelopen zomer meldde regiozender Rijnmond een kappersoorlog in de stad. In augustus hield de burgemeester een kapperszaak dicht na meerdere incidenten. En bij het cellencomplex in Den Bosch is volgens Omroep Brabant een bijzonder pakket afgeleverd. Er stond gisteravond ineens een maaltijdbezorger op de stoep. Familie van een gevangene had een shawarma-schotel voor hem besteld. Maar de politie had slecht nieuws. Iets laten bezorgen in het cellencomplex is verboden, dus is de maaltijd weggegooid. Het weer van Weer Online. Vooral in het binnenland eerst nog mist. Verder vandaag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 14 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is al vroeg druk onderweg en met name rond Rotterdam loopt het nu vast. Allereerst een ongeluk op de A15 Rotterdam richting Europoort. Tussen Hoogvliet en Rozenburg is de weg dicht. Het verkeer kan er langs via de op- en afrit, maar reken op een half uur extra reistijd. Op de A15 richting Europoort, maar dan bij de Zuurhofbrug 10 minuten tijdsverlies. Twee rijstroken zijn dicht en je kan er langs via de vluchtstrook. Dan naar de N57, Middelburg richting Rotterdam. Tussen afrit Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15 een kwartier op onthoud. Dat komt door technische problemen aan de Kallandbrug. En tot slot de A1, Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaak is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: En, hoe smaakt je koffie?
4: Bueno.
3: Proef de melanges van Bueno Koffie. Op ambachtelijke wijze gebrand, waardoor iedere boon zijn volle smaak behoudt. En met een koffieautomaat van Vrekos smaakt je koffie nog lekkerder. Kom het zelf ervaren. Bij Vrekos. Provinciale weg, Veldhoven.
5: Stap in de wereld van Van Happen Containers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs. Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
6: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
5: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
7: Hey, ander kleurtje op de muur?

zeg ik. Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.

0: Jam.nl. Alex Strijders, een hele goede morgen.
1: Willem Bakker.
0: Van harte welkom bij de ochtendshow. Het is maandag, het weekend is voorbij. Zo meteen Suzanne Freek, maar eerst dus weer Robert van Heber. Bij

0: Suzanne Freek, Nooit meer regen. En we begonnen deze ochtendshow met Robert van Hebert. En zijn zandloopt. En ik zeg een hele goede morgen. Ik heet je van harte welkom op deze maandagochtend bij de J&D Ochtendshow. Zullen we het nog een keer overroepen bij Stokmaandagochtend? Ik heet je van harte welkom bij de J&D Ochtendshow.
1: Dit is de start van jouw Nederlandse dag.
2: Willem Bakker.
0: Al het goede komt in tweeën, zullen we maar zeggen.

van J&D dus. Hey, wat was opvallend vanochtend? Nou, de temperatuur. Ik schrok er zelfs een beetje van. Op de thermometer van mijn autootje, vanochtend toen ik instapte, 4 graden boven nul. Dat betekende dus dat het weinig scheelde volgens mij, omdat er gekrapt moest worden. Ik weet niet of dat het al het geval is geweest. Ergens in het ontvangstgebied van Radio J&D. Als dat daadwerkelijk zo is, laat het mij eventjes weten. Via de app van dit station of de WhatsApp. Nou, wat je altijd met deze temperaturen ook hebt, is als je dan even aan het rijden bent, dan heb je schone ruiten. Maar 5 minuten later, dan is in één keer alles beslagen. En dat is nou net het moment als je de grote weg op moet.

vrijdagmodus. We hebben strakjes om 8:45 natuurlijk de dagelijkse blik in het geschiedenisboek. We hebben de verjaardagskalender en we hebben onze inbox wagenwijd opengezet. Dus kom maar op, stuur ons een appje, vertel ons wie ben je, waar luister je en wat ga je vandaag op deze maandag allemaal sjouwen. Laat het tot ons komen via de app van JND dus. Je weet wel, die app die bij jou op de telefoon staat, waarmee je wereldwijd op de meest makkelijke manier naar ons kunt luisteren. En als je de meest geüpdate versie van deze app hebt, nou, ja, dan heb je een machtige communicatietool in je broekzak zitten. Want dan kun je chatten met de studio. Dan zit je op de eerste rij. Nou, mocht je de app niet op je telefoon hebben staan, de JND-app, dan is er gelukkig nog de WhatsApp 085-760-9936. En zometeen heb ik de levende legende Bobby Prins voor je. Maar eerst gaan we luisteren naar...

me nog, we zouden dit niet moeten doen. Maar alles wat ze daar maar zei, dat ben ik al vergeten. Verloor mezelf na die ene zoen. Dingen gebeuren, dat heb jij al lang geweten. Maar jij bent wat ik...

0: Day. Die fixt het gewoon voor jou. Je werkweek aftrappen met Bobby Prins.
1: Hashtag JND staat aan.
0: Je hoorde, ik bewonder jou. En voor Bobby Prins draaiden wij Raybon Hermans. Geef mij maar de schuld. 10 minuten voor 7:30. Laten we eens even gaan kijken in onze inbox. Zien wat er binnen is gekomen. Via de app van JND. En op de WhatsApp 085-760-9936. Pak weer eens eventjes wat hashtagjes mee. Blijf deze ook sturen aan ons. Maandag of geen maandag. Altijd even laten weten waar dat je luistert naar Radio JND. En hoe doe je dat? Heel simpel. Hashtag JND staat aan. Gevolgd door de plaatsnaam waar dat je op dit moment bivakkeert. En app dat even door. Kregen wij het afgelopen uur onder andere appjes vanuit het prachtige Leende. JND staat ook aan, zoals het hier geschreven staat. In Sletteleur, in Gemert staat hij ook aan. En voor de mensen die mee schrijven, Gemert. Dat is met een T op het einde. Breda, Sint Oederode, Waardenburg staat hij ook aan. En last but not least in Vught. Dan Davy en Casper, ze zijn bezig in de vesting van Willemstad. Met uitzicht op iets wat op Zeeland lijkt, zo staat hier geschreven. Een iets wat dode bedoeling hier op de bouw. Maar wij zorgen met onze bouwradio, met JND, voor wat leven in de brouwerij. Jules, Dirk en Antoine van Lima Beplatingen uit Veldhoven. Ze zijn deze maandag bezig in Meer, net over de grens bij Hazeldonk. En dan het laatste berichtje wat we even mee pikken in dit blok. Dat is afkomstig van Gerard van Hemert. Hij is onderweg naar Bokstel vanuit Os met de vrachtauto. En hij zit dringend verlegen om een stukje marmelade.
2: Word jij wakker door bakker?

0: je kinderen last van warmte of hinderlijke zonnestralen tijdens lange autoritten? Laat je autoruiten professioneel tinten door Luna Glastinting. Ga naar lunaglasfolie.nl of kom langs bij Luna Glastinting in Eindhoven. Geleverd met certificaat en 10 jaar garantie. Luna Glastinting, al 25 jaar een begrip.
1: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
2: Kijk voor vacatures op
0: metselprojecttilburg.nl. Last van warmte of hinderlijke zonnestraling op je werkplek? Ga naar lunaglasfolie.nl.
3: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
5: Kijk nou, de Reddelo!
6: Die gaat weer een vloertje leggen.
7: Ja, voor de

0: Kijk nou, daar hebben we Lau!
1: Cement dekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Werkkleding nodig voor je hardwerkende collega's? Santino, de specialist in moderne bedrijfskleding. Santino Casual Workwear. Ontdek het zelf op santino.nl.
6: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bankapp erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: En stream nu hun nieuwste tracks. Van je tuin in de zon tot een knalvol stadion. Mel en Dan maken elk feest zoals er nooit in is geweest. Boekingen of meer info? Check melanden.nl.
1: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
2: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
1: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
3: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
0: Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.
0: Willem Bakker.

0: Avro Bros, John West, Monk en Billy Dans met Vannacht slaap jij bij mij.
1: De Radio JND Ochtendshow.
0: En daarmee is het 7:50 geworden. Ja, op de kop af. Om het precies te zeggen, het is 7:07. Het is hartstikke maandag, het is de 12e oktober. Je luistert naar de Radio JND Ochtendshow. En ik heb het er vanmorgen al over gehad. Toen ik vanmorgen in de auto stapte, was het een graadje of 4 in Waalwijk. Maar ik krijg vanuit het uitzendgebied van Radio JND toch wel de nodige dingetjes binnen. Dat er vanochtend zo her en der gekrapt moest worden vanwege toch wat ijsvorming op de ruiten. Onder andere in Hezen, daar wees de temperatuur vanochtend 3 graden aan. En ik zal het je even laten horen, daar moest echt gekrapt worden, want het ijs zat op de ruiten. Luister maar even. Kregen we dus vanuit Hezen vandaan. Ik ben benieuwd hoe dat het er bij jou bij staat. Moest er bij jou wel of niet gekrapt worden? Hoe koud was het? Dat mag je in graden uitdrukken. Misschien ook in centimeters. Kom erop via de app van JND en of de WhatsApp 085-760-9936. Hey, dan even iets heel anders. Afgelopen weekend veranderde het leven van een inwoner van Waalwijk aanzienlijk. Ja, het hoe en waarom, dat hoor je zo bij ons alle hier in de ochtendshow.
1: De Radio JND Ochtendshow met Willem Bakker.
2: De JND Ochtendshow.

Op zaterdagochtend, de 24 oktober, dan zullen ze hier een bakje koffie komen drinken. Ik heb het over de heren van de 3J's. En voor de 3J's kon je luisteren naar Sineke. Ik doe wat ik wil op deze maandagochtend. Dit is de Radio J&D ochtendshow en er is iemand in Brabant voor wie de werkweek op een hele andere manier begint dan voor jou en voor mij. Het betreft een inwoner van Waalwijk. En deze inwoner van Waalwijk die heeft afgelopen zaterdag, let eventjes op, €1 miljoen gewonnen in de staatsloterij. De kerstverse miljonair mag het geld houden, want de prijs die is helemaal belastingvrij. De inwoner speelde met lotnummer AX91680. En deze winnaar, deze gelukkige winnaar, kocht het lot in een boekenwinkel in het Waalwijkse centrum. En de staatsloterij die maakte dat gisteren bekend. Dus. En ik kan je vertellen, ik heb zojuist nog eventjes mijn bankrekening gecontroleerd.

Amsterdam, Tabita en Kraantje Papi. Je hoorde hen met Een Moment Zonder Jou. En we draaiden ook nog René Vroeger, Crazy Way About You. En daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van het eerste uur van de J&D Ochtendshow op deze maandag, de 12e oktober 2026. Deze koude maandag, de 12e oktober. Althans, deze ochtend verloopt vrij koud. We krijgen overal vanuit de provincie toch wat krabbende mensen. Krabbende strijders die met een krabbertje hun voorruit ijsvrij moeten maken. Onder andere Hans Verschuren uit Den Dungen. Die liet weten dat hij ook aan de gang moest thuis op de Dam. In Maden, daar hoefde niet gekrabd te worden. Daar geen ijs op de ruiten. Waar nog wel? Even kijken in Venray, Limburg. Je zult zeggen, hoe zuidelijker, hoe warmer. Maar dat is in dit geval dus niet het geval. Moest ook keihard gekrabd worden. Laat maar mij even weten, hoe staat het er bij jou voor? Ijstechnisch gezien op de voorruit van de auto of de werkbus. Je kunt het me laten weten via de app van J&D en of de WhatsApp 085-760-9936. Hey, strakjes aan de andere kant van 8 uur. Onder meer omstreeks 9:15, de dagelijkse blik in het geschiedenisboek. We gaan samen zien, lezen en beleven wat de 12e oktober ons heeft gebracht door de jaren heen. Ik heb de verjaardagskalender. En mocht je het nog niet weten, we gaan je het verschil vertellen tussen een man en een vrouw.

0: van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit, het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
3: En nooit te veel betalen.
2: Ga ze bij de vleuten halen?
3: 25.000 vierkante meter.
2: Goeie koper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
3: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
4: Bestel nu ook eenvoudig online.
5: Het eten is klaar, aan tafel.
6: Zo, dat ziet er lekker uit.
7: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Dit is de laatste week, dus verzilver snel je cadeaukaart... en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
8: Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren, want met één professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Son & Breugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl. Nu ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow. Okay.

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.

0: uur.
1: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Een grote storing bij Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal. Ze hebben het over een IT-incident en voor de zekerheid zijn er systemen uit voorzorg uitgeschakeld. Daardoor werken apps en websites niet en kunnen online bestelde boodschappen niet worden bezorgd. Ook is de klantenservice onbereikbaar. Winkels zijn wel open. In de Gelderse Betuwe zijn twee doden gevallen bij een heftig ongeluk. Op een provinciale weg bij Kesteren botste een auto op een tegenligger. Allebei de bestuurders kwamen om het leven en twee mensen raakten zwaar gewond. Er is nog gezocht naar meer slachtoffers die uit de auto's geslingerd konden zijn, maar er werd niemand gevonden. Een Belg van 26 had een sturende rol bij de aanslag in Overasselt vorige maand, meldde RTL Nieuws. De man voetbalde ooit in de jeugd van de Belgische nationale ploeg en gaf zijn orders in een appgroep met de naam Voetbal. Hij schreef dat de mannen die naar Overasselt moesten €5.000 extra kregen. En voor bestaanszekerheid is meer nodig dan alleen geld, zegt planbureau SCP. Ook het sociale leven en gezondheid spelen een rol. Daarom zouden ambtenaren vaker contact moeten hebben met mensen in armere wijken, zodat die snel de juiste hulp kunnen krijgen, zegt het SCP. Het weer van Weer Online. Vooral in het binnenland eerst nog mist. Verder vandaag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 14 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De meeste files vanmorgen staan in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Op de volgende wegen heb je de meeste vertraging. Te beginnen op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk staat 14 kilometer file met 20 minuten tijdsverlies. Dan naar de A27 Breda richting Gorkum. Vanaf knooppunt Hooipolder 25 minuten oponthoud. Dan goed nieuws over de A58 richting Breda. Want eerder gebeurde er een ongeluk tussen Tilburg Centrum West en Ulvenhout. Maar de weg is inmiddels weer vrij. Je hebt nog een half uur extra reistijd. En tot slot de N303 Harderwijk richting Barneveld. Tussen Voorthuizen en de aansluiting met de A1 staat 3 kilometer file met een uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf €1,49. Of hittebestendige theeglazen. 7 stuks voor maar €7. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
6: Hallo, waar gaan we

0: Specialistbrabant.nl.
1: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
2: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
3: Maar weer.
2: Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor iedereen...

0: 72 in Goorlen.
1: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
2: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
1: Oei, ik voel de bui al hangen.
2: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
1: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
3: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
4: Een hele goede morgen.
5: Willem Bakker.
4: Bakker hier met de tweede uur van de ochtendshow op deze maandagochtend met zo meteen Jannes. Maar eerst is hier Gerard Joling.

0: 7 tot 9. De JND Ochtendshow met Willem.
1: Met Willem Bakker.
0: De Radio JND Ochtendshow.
1: Radio JND.
2: Ik heb je bij me elke dag. Stralen zie ik dan jouw lach.

Ik zat er even over na te denken terwijl deze plaat draaide. Wat herken ik met mijn ogen dicht? Nou, onze eigenste hond die kletsnat geregend is. Of bijvoorbeeld lauwe Bavaria in een glas. Herken ik zo. Maar goed, daar zal het allemaal niet over gegaan hebben, denk ik. Dat nummer van Jannes. Jou herken ik met mijn ogen dicht. En daarvoor draaiden wij Gerard Joling. De creditcard van staal. Ik zeg een hele goede morgen. En ik heet je van harte welkom bij uur nummer 2 van de J&D Ochtendshow. Op deze maandag. De maandag die kalendertechnisch de boeken ingaat. Als de 12e oktober 2026. Hey, nog tot 9 uur deze ochtend zullen wij acte de présence geven. En wat kun je allemaal van ons gaan verwachten? Nou, zo meteen, als we de inbox gaan behandelen, gaan we jou het verschil vertellen tussen mannen en vrouwen. Ik heb dat binnengekregen van een luisteraar. Verder omstreeks 9:15. De dagelijkse blik in het geschiedenisboek. We gaan samen zien, lezen en beleven wat de 12e oktober ons heeft gebracht door de jaren heen. Mocht je jezelf afvragen welke beroemdheden vieren vandaag hun geboortedag. Ook op deze vraag ga je een eerlijke antwoord krijgen. We hebben fijne muziek om de maandag te vieren. En onze inbox, ja, we gaan hem gewoon weer wagenwijd openzetten. Kom maar op. Als jij de luisteraars van Radio J&D wil laten weten dat ook jij wakker wordt door bakken. Dat ook jij luistert. Dat bij jou de radio ook op standje buren ruzie staat. Stuur ons een appje. Vertel ons. Wie ben je? Waar luister je? En wat ga je vandaag op deze maandag allemaal sjouwen? Hey, laat het tot ons kopen via de app van J&D. Je weet wel, die app die bij jou op de telefoon staat van ons. Waarmee je overal ter wereld naar J&D kunt luisteren op de meest makkelijke manier. En als je de meest geüpdate versie van deze app hebt, dan kun je onder meer het nieuws checken voor wat betreft het J&D Winterfestival, wat zaterdag alweer over 5 weken plaats gaat vinden in eventcenter Aqua Best. Ik kom daar zo meteen nog eventjes bij je op terug. Maar je kunt ook chatten met de studio met deze geüpdate versie van de app. Zit je op de eerste rij? Nou, mocht je de app niet hebben, dan is er gelukkig nog altijd de WhatsApp. 085 760 9936.

0: Mixed Emotions met You Want Love. En we draaiden daarvoor muziek van Wesley Klein. Denk jij ook aan mij?
1: We werpen een blik in de J&D Inbox.
0: 10 minuten voor 8:30 geweest. Het is de hoogste tijd geworden. Wederom om even een blik te gaan werpen in onze inbox. En te zien wat er binnen is gekomen. Via de app van J&D en op de WhatsApp 085-760-9936. Pak weer eventjes weer wat hashtagjes mee. Blijf deze sturen aan ons. Laat J&D weten waar dat je luistert. En doe dat als volgt. Hashtag J&D staat aan. En dan de plaatsnaam waar dat je op dit moment bivakkeert. App dat eventjes door. En dan maakt het ons werkelijk waar geen flauwse aus. Of dat je keihard aan het werk bed, op de werkplaats. Misschien zit je nog thuis aan de ontbijttafel of je hebt een soort van verlengstuk van het weekend en je ligt nog gewoon lekker te maffen in je bed. Kan allemaal zo zijn. Laat het ons gewoon eventjes weten. Nou, het afgelopen half uur kregen wij onder andere appjes vanuit Berlicum bij de maandagbeuders van Wesselsbouw. Uit Helmond staat die keihard aan. J&D staat verder aan in Steenbergen, in Ridderkerk, Gerp in Maarsen, Riel, Bokstel, Oorschot en last but not least in het mooie Sprangkapelle staat je ook hartstikke aan. Gerbert Sanders uit Hoeven heeft J&D aanstaan op deze maandag op zijn thuiswerkplek. Met J&D is het zo weer weekend, zo schrijft hij heel optimistisch. Dan Jan Willem van de Tillaard uit Veghel. Die gaat met werkmaat Robert aan de noeste arbeid op deze maandagochtend in Nistelrode. En ze hebben de Makita Bouwradio weer bij. Met J&D aan in ieder geval. Dat mag ik wel concluderen als ik de foto zo zie. Dan Linda Swaans, die heeft het goed voor elkaar. Wij luisteren vanuit Spanje. Hola, zo zegt ze. En we krijgen van Linda de groeten en van Ronald. Met hem is ze al daar. Dan een berichtje. Goedemorgen, bakkertje. Heb je wat van René Schuurmans voor de chauffeurs van de bakker in Groot-Ammers? Hier staat hij ook aan. Groet van de bakker. Hartstikke mooi. Krijgt de groeten terug van de bakker. Hier vanuit Best richting Groot-Ammers dus. Dan pensionado Kees van Iersel uit Woensel. Die luistert J&D tijdens het klussen in zijn schuurtje. Heerlijk de radio aan. Ja, en je gelooft het niet, een pilsje erbij. De bewijsstukken zijn meegeleverd. Zie foto. Ja, ik denk dat iedereen wel jaloers is, Kees. 7:15, maandagochtend en dan al aan de pils. En we zeggen wel eens, de humor ligt op straat. Nou, wij krijgen het gewoon binnen in onze inbox.
1: De J&D Inbox.
0: We hebben een raadseltje binnengekregen. Corné van de Beslaar. Die stuurde ons een raadsel vanuit het Limburgse Spouwbeek, waar Radio J&D ook gewoon aan staat. En Corné van de Beslaar, die schrijft ons: weet jij het verschil, bakkertje, tussen mannen en vrouwen? En het antwoord luidt als volgt: mannen die zijn goed in staan plassen en vrouwen zijn beter in zitten zeiken.

0: Akkerbomen. De leibomenspecialist. De allermooiste leibomen. Direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leibomenspecialist.nl. Van den Akkerbomen. Uw leibomenspecialist.
1: Wie gaat er mee naar buiten?
2: Naar buiten!
1: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
3: De goedkoopste veranda.nl.
1: Met 10 jaar garantie.
4: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
1: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
5: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
6: Vandaag, een dakkapel. In één dag.
7: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorle.
8: Nu bij Ben, dubbeldikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
9: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
10: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
9: Sorry Bo, het is beauty.
10: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers,
12: officieel dealer van NBI. Inspiraton en Excluton.

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: J&D Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk op de weg zoals gebruikelijk. De meeste vertraging vind je nu in Noord-Brabant. Zo loopt het vast op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht staat 10 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. Op de A58 Tilburg richting Breda heb je tussen Tilburg Centrum Oost en Bavel 25 minuten tijdsverlies. Dat komt door een eerder ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot slot de N303 Harderwijk richting Barneveld. Voor de aansluiting met de A1 staat 3 kilometer file met 3 kwartier extra reistijd door werkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.

0: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
1: Ken je Stolk in Bokstel al? De basis

0: op stookboksel.nl.
1: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
2: Kijk voor vacatures op
3: metselprojecttilburg.nl.
4: Hier is u dan, de nieuwste hit van Gero.
5: Tweedehands auto.
4: Hallo, met wie?
6: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
4: Oké, komt-ie.
6: GTI, tweedehands.
4: Oh, we zijn zo weer terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl. Iedere werkdag.

0: spreek ik die van jou.
1: Emma Heesters, iets na 8:30 op deze maandagochtend. En wij gunden Emma Heesters op deze maandagochtend de eer om het laatste half uur van deze ochtendshow af te trappen. En eerlijk gezegd, dat deed ze met verven. Ze mag blijven. Het laatste half uur ochtendshow met zo meteen omstreeks 8:45. De dagelijkse blik in het geschiedenisboek. We gaan samen zien, lezen en beleven wat de dag van vandaag heeft gebracht. De dag van vandaag is natuurlijk 12 oktober. We hebben ook de verjaardagskalender met daarop een aantal illustere namen. We gaan even wat tipjes van de sluier optillen. Jarig vandaag onder andere een oud voetballer, thans trainer. Geboren in Volendam, die samen met Dennis Bergkamp verhoren maakte bij Ajax. Maar bijvoorbeeld ook bij Inter Milan was dat volgens mij. Ja, dat was een perfecte op elkaar ingespeeld duo als het erover gaat. Wie zou dat zijn? Welke Wim bedoelen wij? Hij wordt vandaag 60 jaar. Dan is zij van Lingo jarig. Ze zat ook eventjes in de Tweede Kamer, namens het CDA. En deze Lucille, die viert vandaag een 59ste verjaardag. En verder is de directeur van Omroep Poont jarig. En de man in kwestie, die startte ooit de veelbekeken weblog Geen Stijl. Wie bedoelen wij? Nou, je hoort het allemaal zo bij ons in de ochtendshow.
2: J&D Winterfestival.
1: Ja, over 5 weken, dan is het zover. Eventcenter Aqua Best gaat dan helemaal uit zijn dak. Vele strijders van de J&D ochtendshow. Luisteraars gaan dan genieten van het J&D Winterfestival. En ja, de line-up dit jaar die is toch wel fantastisch als het erover gaat. De Alpenzusjes, Corrie Konings, Ammar, Django Wagner, Even Serieus, Gisby, Henke Bernard, Jan Biggel, Jeffrey Heesen, Jeroen van Zelst, John de Bever, Justin de Wild, Likke Pep, Marco Schuitmaker, Nelis Leeman, René Schuurmans. Ja, daar wil je bij zijn. En je kunt kaarten bestellen via jndwinterfestival.nl. Sla daar je slag en wees erbij en kom genieten van de gezelligheid. Zaterdag over 5 weken. Eventcenter Aqua Best. En hij is er ook bij.
2: JND Winterfestival.
3: JND Winterfestival.
2: Met dit jaar ook Sander Kwachter.
3: Bestel je tickets op jnd.nl.

samen wel te samen met Russo en Boom. En we draaiden ook nog de man die op 21 november aanstaande op Mainstage J&D Winterfestival staat. Event Center Aqua Best. Ik heb het over Sander Quarten. Je hoorde voor jou van hem. En wees erbij, hè. J&D Winterfestival. Ga naar jndwinterfestival.nl en koop al daar je kaart. Hey, we gaan het geschiedenisboek openslaan op de bladzijde van vandaag. En de bladzijde van vandaag die heet 12 oktober. Wat gebeurde er op deze datum door de jaren heen? Dan gaan we als eerste een flink eind terug in de geschiedenis. Naar het jaar 1492. Columbus die ontdekte toen Amerika. Hij denkt in eerste instantie een andere zeeweg naar Indië gevonden te hebben. De bewoners van het nieuwe ontdekte land noemde hij daarom ook Indianos. De benaming Indianen vandaan. Maar later bleek het dus Amerika te zijn. Dan in 1847, toen werd het Duitse concern Siemens AG opgericht. En in 1956, Marga Klompé, die werd toen de eerste vrouwelijke minister van Nederland. Dan in 2003, de Britse popgroep Duran Duran, die gaf haar eerste concert in 18 jaar. En in 2009... De DSB-bank wordt door de Nederlandse bank onder curatele gesteld. De DSB-bank die kennen we allemaal nog als de bank van Dirk Scheringa. Of Dirk Scheringa. Dan de jarigen van vandaag. Welke beroemdheden vieren vandaag hun geboortedag? Daar komen we als eerste Wim Jonk tegen. Deze oud-voetballer, thans voetbaltrainer, viert vandaag zijn 60ste verjaardag. Dan Lucille Werner, zij is ook jarig. Presentatrice van Lingo was zij ooit. Ze heeft ook een tijdje in de Tweede Kamer gezeten namens het CDA. Lucille Werner, ze viert vandaag haar 59ste verjaardag. En Dominique Weesie, die is ook jarig. Presentator was hij ooit van het Po-nieuws op tv. Journalist, oprichter van Geen Stijl. En thans omroepvoorzitter van Poont. Dominique Weesie, die is van 1969. Eventjes hoofdrekenen leert ons dat hij vandaag zijn 57ste verjaardag viert.

Anita, dat allemaal vanwege een appje van Antoinette uit Helmond. Die vroeg ze juist om Mario Schuitmaker. Ja, ik neem aan, Antoinette, dat Marco Schuitmaker moet zijn. Toch? En we draaiden ook nog muziek van Vanessa, Cheerio. Nog even wat andere zaken uit onze inbox. Frans van Duivenbode. Die is er ook weer bij. Die heeft J&D aanstaan in het mooie Valkenswaard. En dan John de B. Hij heeft zijn eerste koeien alweer voor deze maandag geïnsemineerd. Op naar de volgende stal. En dat is in Hilvarenbeek. Beste John, succes vandaag bij jouw werkzaamheden. Hey, tot zover de ochtendshow. Zo meteen aan de andere kant van 9 uur, dan zijn zij er weer. Zij van die 3 uurtjes muziek voor de keihard werkende Radio J&D-luisteraar. Zij van aan de slag. En vanmiddag, als de maandag er beide op zit, om 4 uur... dan hebben wij Erik Kerkhoff met de J&D-middagshow. En wat de ochtendshow betreft, als de maandag voorbij is... als de dinsdag is aangebroken... en als de klok 7 uur aanwijst in de ochtend... dan zijn wij er weer met een nieuwe ochtendshow. De laatste in dit uur, dat is er eentje van Amar. Ik wens je nog een hele fijne maandag. En wellicht tot morgenochtend.

0: Hees.nl of kom langs in Hezen.
1: Nieuwe bedrijfs- of personenauto?
0: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
2: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaalonderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
0: En gratis vervangend vervoer.
2: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
0: Industrieweg 27 in Oorschot.
3: En die chocomel-letters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd. Chocomel.
4: Ben jij over je vloer aan het matten?
5: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
6: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
7: Lemmenvloeren.nl.
8: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
9: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
10: Wie van Elektrahout?
11: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
10: Komt werken bij Van Lieshout.
11: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.

0: je thuis.
1: 9 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Klanten van Albert Heijn krijgen geen boodschappen bezorgd en ook bestellen gaat niet, want de site is uit de lucht. Albert Heijn heeft het over een IT-incident. De winkels zijn wel open, maar het kan zijn dat op de elektronische prijskaartjes nog oude aanbiedingen staan. Ook Ethos en Gal en Gal hebben last van de storing. Er is meer bekend over een Belg die mensen zou hebben geronseld voor de dodelijke aanval vorige maand in Overasselt. Volgens RTL kreeg hij in juni nog 4 jaar cel voor drugshandel. Waarom hij toch nog op vrije voeten was, is niet bekend. Ooit was hij een groot voetbaltalent dat in het Belgische nationale jeugdelftal speelde. De meeste Nederlanders vinden orgaandonatie belangrijk, maar bijna een derde praat er nooit over. Veel mensen hebben eerst een aanleiding nodig, zoals een tv-reclame. Volgens de Transplantatiestichting is het voor nabestaanden fijn als er afspraken over zijn gemaakt. Vandaag begint de campagne. En het openbaar vervoer in België heeft vandaag veel last van stakingen. Bussen en treinen vallen uit omdat medewerkers actie voeren tegen plannen van de regering. Volgens de NS kunnen ook treinen vanuit Nederland vertraging oplopen. Zo rijden er de hele dag geen stoptreinen van Maastricht naar Luik. Het weer van Weer Online. Een afwisseling van zon en wolken. Na een frisse start wordt het uiteindelijk 14 tot 18 graden. En tot zover het ANP Nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het wordt weer minder druk op de weg. Fielen staan er nog vooral in het midden en zuiden van het land. Zo loopt het behoorlijk vast op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Gorkum en Papendrecht staat 14 kilometer file met een uur extra reistijd. Op de A50 Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Bankhoef en Renkum 14 kilometer file met 25 minuten vertraging. En tot slot de A58 Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof ben je een kwartier langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dommel 18.
5: Dommel 18, de gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
6: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.
7: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
8: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
9: Ook bij je thuis.
10: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
11: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
12: Ik heb zo een afspraakje. Met 2 mannen. Oeps, daar zul je ze hebben.
13: Hey vrouwke, de tegelzetters van Tegelhal Brabant.
14: Tegelhal Brabant. Ook voor de complete montage van uw tegels en sanitair.
15: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
16: Stap in de wereld van Van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
17: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
16: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
18: De goedkoopste in topkwaliteit tegels.
17: Tegelhalbrabant.nl.
19: Nieuwe kozijnen? Kies voor Cozion. Al 20 jaar specialist in kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Persoonlijk advies, vakkundige montage en een strak resultaat waar je jarenlang van geniet. Bezoek Cozion in Eindhoven, Tilburg, Breda of Den Bosch. Kijk op cozion.nl.

0: J&D Winterfestival.
1: J&D Winterfestival.
0: Met dit jaar ook Tom Kraner.
1: Bestel je tickets op jndwinterfestival.nl.

0: Check de vacatures op electrodegroof.nl.
1: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
2: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
3: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
2: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
3: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
4: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken?
5: Maak

0: partner, Outsiders, Donnie en meer. Voor meer informatie en tickets, kijk op feestfabriektilburg.nl.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: J&D Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De laatste files van de ochtendspits, met de meeste vertraging nu op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoogmade en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en daardoor heb je een half uur vertraging. Op de A15 richting Rotterdam doe je er tussen knooppunt Gorkum en Sliedrecht Oost een kwartier langer over. En tot slot de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum gebeurde eerder een ongeluk. De weg is weer vrij, maar je bent nog 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.

0: DVZ, aannemersbedrijf uit Bokstel, zoekt een allround timmerman. We bieden je een uitstekend salaris en afwisselende projecten. Hier in de regio. Weet jij van aanpakken? Check de vacatures op dvzab.nl.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Muurtje eruit, kozijntje erin.
3: Ja, zo gaat ie goed.
2: En wat doen we met het puinafval?
4: Container Nederland.
2: Mooi, ja.
5: Zo, even lekker een theetje, hoor. Wat is jouw gekke gewoonte om 's avonds tot rust te komen? Ja. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick.

0: Mmm, dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse friet en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl.
1: De Salamander biedt vakmanschap als geen ander.
2: Prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De Salamander.

alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden.

0: Winterfestival.
1: J&D Winterfestival.
0: Met dit jaar ook Jeffrey Heze.
1: Bestel je tickets op jndwinterfestival.nl.

0: handjes gebruiken, hoorde ik.
1: Ik zou het wel weten, als ik een vakman was.
2: Werken bij Van Boksmeer, iets voor jou? App dan even of kijk online.
1: Werken bij vanboksmeer.nl.
3: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
4: Moet je kijken, dat prachtige gebouw, dat lijnenspel, die architectuur, geweldig.
5: Ik weet niet, ik had er een dakkapel op gezet.
6: ABN uit Tilburg. Dakkapellen.
7: Die geeft wel liefst 15 jaar garantie en plaatst dakkapellen in één dag.
8: ABN. Met de M van Magnifique.

0: Energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van Impact.
1: Zo, die jongens van Bouwbedrijf van Boksmeer het Pekkel, die kunnen bouwen, niet?
2: Ja, en ze kunnen...

0: Vakspecialistbrabant.nl.
1: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
2: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
3: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Budel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Budel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het compleet assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
4: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een

0: 8 in Zon.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Albert Heijn kan geen boodschappen bezorgen en bestellen via de site gaat ook niet. Het bedrijf heeft te maken met een IT-incident en systemen zijn preventief uitgezet. Of dat betekent dat AH is gehackt, is niet duidelijk. De bescherming van de gegevens van onze klanten en medewerkers is het belangrijkste, zegt Albert Heijn. Er is werk aan de winkel voor dierentuinen met veel kleine verblijven. Die moeten van het kabinet gaan vernieuwen. Het probleem is dat dierentuinen nu nog een vergunning hebben voor onbepaalde tijd. Daardoor kunnen ze het verbeteren van dierenverblijven jarenlang uitstellen zonder dat ze daarvoor worden gestraft. Veel rookwolken boven het Gelderse Doesburg. Daar is brand uitgebroken in een rijtjeshuis. En volgens Dagblad de Gelderlander kan het vuur zijn overgeslagen naar huizen ernaast. Of er gewonden zijn is niet bekend. Mensen in Doesburg hebben een NL-alert gekregen. Ze krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. En de droge zomer heeft de waterschappen miljoenen gekost. Ze moesten onder meer tijdelijke pompen plaatsen, dijken extra inspecteren en dode vissen opruimen. Een waterschap in Zuid-Holland gaf er zeker €1 miljoen aan uit. Veel waterschappen zijn er nog steeds druk mee en de kosten lopen dus verder op. Het weer van Weer Online. Zo goed als droog met een afwisseling van zon en wolken. Het wordt 14 tot 18 graden. En tot zover het ANP nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam is dicht tussen Barneveld en Hoevelaken. Dat komt door een ongeluk. Je hebt nu 10 minuten tijdsverlies. En goed nieuws over de A4 richting Den Haag. Want eerder gebeurde er een ongeluk tussen Hoogmade en knooppunt Hoflied. De weg is inmiddels weer vrij en je hebt toch 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
4: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
3: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
6: Hey, hallo. Ben jij die leuke, vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Kom dan ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website youme.nl. Griekse ei, UMI.nl.
7: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
8: Huh, wat bedoel je?
7: De gehaktballen van de Ballenkoning.
8: De Ballenkoning?
7: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
8: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
9: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC-discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC-discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
10: Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
11: Cafetaria Lievendaal. Lievendaalseweg in Eindhoven.
7: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
12: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
13: Piedijko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar piedijko.nl en neem contact op. Piedijko Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Piedijko.nl.
0: Aan de slag.

0: En, hoe smaakt je koffie?
1: Bueno.
0: Proef de melanges van Bueno Koffie. Op ambachtelijke wijze gebrand, waardoor iedere boon zijn volle smaak behoudt. En met een koffieautomaat van Vrekos smaakt je koffie nog lekkerder. Kom het zelf ervaren. Bij Vrekos. Provinciale weg, Veldhoven.
2: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: J&D Verkeer.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Voorthuizen en Hoevelaak is een ongeluk gebeurd. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en ben je 50 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen. Dit is Radio J&D.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Kijk nou, de Reddelo!
8: Die gaat weer een vloertje leggen.
9: Ja, voor de allerbeste

0: Een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
1: Kijk voor vacatures op
2: metselprojecttilburg.nl.
3: Kijk nou, daar hebben we Lau!
4: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijf Lauwkerkhof.nl.
5: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
6: Hallo, waar gaan we heen met het afval van de zaak? Huur toch je eigen rolcontainer?
7: Al je afval aan de kant met Rolcontainer
6: Container Nederland levert razendsnel en is spotgoedkoop. Kijk maar eens op rolcontainernederland.nl.
8: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen, 10 kilo, voor maar €4,99.
9: Fans van Voordeel.

0: En ook nog twee rechte handen.
1: Kom over de brug en maak die stap.
0: Ja, kom werken bij de Brug Timmerfabriek. Mooie deuren, strakke kozijnen en gave gasten.
1: Kijk op
0: debrug.eu.
2: Dit is JND. En iedere dag word je hier wakker met een lach. Jouw Nederlandse dag start hier. Willem Bakker en de JND Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Willem Bakker. Alleen bij Radio JND.
1: Willem met de Ochtendshow. Oh-oh-oh-oh. Oh-oh-oh-oh. Willem met de Ochtendshow.
2: Iedere werkdag van 7 tot 9. Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.

0: is bij de buren het gras groener. Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
1: Ben jij ook al fan van Mel & Dan? Stream nu hun nieuwste tracks. Van je tuin in de zon tot een knalvol stadion. Mel & Dan maken elk feest zoals er nooit een is geweest. Boekingen of meer info? Check melanddan.nl.
2: Stap in de wereld van happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
3: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
2: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
4: Werkkleding nodig voor je hardwerkende collega's? Santino, de specialist in moderne bedrijfskleding. Santino Casual Workwear. Ontdek het zelf op santino.nl. Santino.
5: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade.

0: en je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit, het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
1: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
2: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
1: Een initiatief van Pfizer.
3: Ondernemers, opgelet!
4: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
5: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford-dealer.

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
2: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
1: Wat zeg je?
2: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
1: Hoe dan?
2: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
1: Wauw, dat klinkt goed.
2: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
3: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Schepen kunnen vanaf vandaag voorlopig weer in 2 richtingen over de IJssel tussen Arnhem en Zutphen varen. Het water is gestegen, waardoor de vaargeul weer diep genoeg is. Ruim 2 weken konden schepen alleen richting Arnhem. Schepen uit Duitsland moesten daardoor zo'n 300 kilometer omvaren. Spoorbedrijven beginnen vandaag samen met hulplijn 113... een campagne tegen zelfdoding op het spoor. Dat gebeurt bijna 200 keer per jaar. Onder andere nabestaanden, machinisten en conducteurs vertellen in een film dat het er nog jaren bij blijft. Overmorgen is in treinen een omroepbericht te horen om meer naar elkaar om te kijken. Hulpverleners in Italië proberen al sinds gisteren iemand te redden uit een grot op het eiland Sardinië. Hij was er als onderzoeker aan het werk toen een deel van de grot instortte. De ingang wordt geblokkeerd door puin en de grot verkennen zit nu vast op 10 meter diepte. Volgens het Italiaans persbureau leeft hij nog. En dat verouderde dierentuinen zich moeten houden aan strengere regels is goed nieuws en hard nodig, vindt de dierenbescherming. We zijn anders gaan denken over dierenwelzijn en daarom wil het kabinet dat dierentuinen meegaan met hun tijd. Als ze bijvoorbeeld hun krabberverblijven niet verbeteren, kan het ministerie ingrijpen. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon, maar tussendoor ook wolken. Het wordt 14 tot 18 graden. En tot zover het ANP Nieuws op Radio JND.
4: JND Verkeer.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 40 minuten tijdsverlies. Je kan omrijden via Ede en Utrecht over de A30 en de A12. En dit gaat naar verwachting tot 11:15 vanochtend duren. En verder een kapotte vrachtauto op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Tussen afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hellegatsplein is de rechte rijstrook dicht en daar ben je nu een kwartier langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
7: Ah, relaxed?
6: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2.

0: gebruikte bouwmaterialen
1: en nooit te veel betalen.
0: Ga ze bij de vleuten halen.
1: 25.000 vierkante meter.
0: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
1: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
2: Bestel nu ook eenvoudig online.
1: Aan de slag.

0: jouw Nederlandse dag. Bij J&D hoor je thuis.
1: Bij J&D hoor je thuis. Radio J&D.

0: nieuwe kozijnen? Kies voor Cozion. Al 20 jaar specialist in kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Persoonlijk advies, vakkundige montage en een strak resultaat waar je jarenlang van geniet. Cozion, de nummer 1 van Brabant in kunststof kozijnen. Kijk op cozion.nl.
1: Wil jij je autoruiten professioneel laten tinten voor een exclusieve uitstraling, warmtewering of meer privacy? Ga naar lunaglasfolie.nl of kom langs bij Luna Glastinting in Eindhoven. Geleverd met certificaat en 10 jaar garantie. Luna Glastinting, al 25 jaar een begrip.
2: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen. Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo.
3: Kerkstraat 7 in Geffen.
1: Last van warmte of hinderlijke zonnestraling op je werkplek? Ga naar lunaglasfolie.nl.
4: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die passie

0: specialistbrabant.nl.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.

0: Check de vacatures op elektrodegroof.nl.
1: Deze week in de bonus. AH pitloze rode druiven 500 gram. 1 plus 1 gratis. Alle Unox soep in zak. 1 plus 1 gratis. En alle Douwe Egberts, Senseo of Loor. 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: J&D Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Hierdoor ben je 20 minuten langer onderweg. Je kan omrijden via Ede en Utrecht over de A30 en de A12. Verder bergingswerkzaamheden op de A28 richting Amersfoort. Tussen Harderwijk Zuid en Nijkerk staat daardoor 5 kilometer file met een kwartiervertraging. En tot slot de A29 richting Bergen-op-Zoom. Tussen afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hellegatsplein ben je 35 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
1: Dat is lekker tafelen. Vlees en vis voor premium kwaliteit. Nu met 25% korting op het excellent assortiment. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
6: Ken je Stolk in Bokstelhal? De basis voor iedere professional.

0: Amstel.nl.
1: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
2: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
1: Vandaag een dakkapel, in één dag.
3: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Tegel eruit!

0: Winterfestival.
1: J&D Winterfestival.
0: Met dit jaar ook Rutger van Barneveld.
1: Bestel je tickets op jndwinterfestival.nl.

0: borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
1: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
2: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
3: Ook bij je thuis.
4: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Wie gaat er mee naar buiten?
7: Naar buiten!
6: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren, want met één professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Son & Breugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl. Nu ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow.

0: uur.
1: Goedemiddag, dit is Daan Penus op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. In Nijmegen is een ongeluk gebeurd tussen een kraanwagen en een lijnbus. Van de kraanwagen schoot tijdens het rijden een deel van de ballast los. Die raakte de zijkant van een stilstaande streekbus met passagiers. Een van hen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De bus heeft veel schade en is weggesleept. KLM gaat een week later dan gepland pas weer vliegen naar Riyad, de hoofdstad van Saoedi-Arabië. De eerste vlucht zou 25 oktober gaan, dat wordt 1 november. Het heeft te maken met de veiligheid in Riyad. De Houthi-rebellen uit Jemen vallen het vliegveld aan. Dit weekend vielen 14 doden. Een grote brand die vanmorgen uitbrak in een rijtjeshuis in Doesburg is onder controle. Volgens Dagblad de Gelderlander is het onduidelijk of de bewoners thuis waren en of ze zich op tijd in veiligheid hebben gebracht. Het huis in Doesburg is zwaar beschadigd en staat op instorten. Vlak voor de brand zouden buren een knal hebben gehoord. En president Zelensky zegt dat sociale media veel minder last hebben van Russische bots. Dat komt volgens hem door de aanvallen van Oekraïne op datacenters in Rusland. Zelensky zegt dat er minder automatische berichten van nepgebruikers worden geplaatst met nepnieuws en propaganda. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon, maar tussendoor ook wolken. Het wordt 14 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Wie van Elektra houdt?
5: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
4: Komt werken bij Van Lieshout.
5: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
4: En komt werken bij Van Lieshout.
6: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Ben jij over je vloer aan het matten?
10: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
11: Lemon Design.
12: Lemmenvloeren.nl.
13: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
14: Maatwerk Sanitair.
15: Maatwerk Badkamer.

0: Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Angelina Garcia. Terug naar jou.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi hoi, mijn naam is Angelina Garcia en mijn nieuwe single Terug naar jou is deze week de Successchijf van Radio JND.

0: Radio J&D Successchijf.
1: De Radio J&D Successchijf.
0: Angelina Garcia. Terug naar jou.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi hoi, mijn naam is Angelina Garcia en mijn nieuwe single Terug naar jou is deze week de Successchijf van Radio J&D.

0: salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
1: Slecht plan.
0: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
2: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
3: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
2: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar X-Rijd.
3: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
4: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
5: Wie was er aan de beurt?
6: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: 18+. Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
1: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met B-E-A-U. Toe aan nieuwe wand- of vloertegels? Maar moet het wel leuk blijven? Tegelhal Brabant levert topkwaliteit tegels uit Spanje en Italië. Met 10 jaar garantie. En door eigen import met unieke laagste prijsgarantie.
2: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhal Brabant.nl.
3: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
2: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
4: J&D Verkeer.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag. Dit is Radio J&D.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Annemieke Schilder Sick & Resisto adviseer. Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sick
8: & zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
9: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
8: Wat zeg je?
9: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
8: Hoe dan?
9: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
8: Wauw, dat klinkt goed.
9: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.

0: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
1: Stap in de wereld van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
2: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
1: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
3: Welkom.
4: Welkom
3: bij Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
3: Word wakker met Willem Bakker in de JND Ochtendshow. Strijders, een hele goede morgen.
4: Daarna hoor je de hele werkdag de beste muziek van eigen bodem. Met ieder uur twee feel-good classics.
3: Tijdens de middagspits brengt Erik Kerkhoff je naar huis in de JND Middagshow.
5: De JND Middagshow.
4: Het is altijd bij ons te doen.
3: Van je eerste bak koffie tot je rit naar huis.
4: Houd je radio op Radio JND.
2: JND.
3: Jouw Nederlandse dag. Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.
3: Dit is Radio JND.

0: Wagner, Outsiders, Donnie en meer. Voor meer informatie en tickets, kijk op feestfabriektilburg.nl.
1: Bedrijfs- of personenauto?
2: BOVAG Garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
1: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
2: En gratis vervangend vervoer.
1: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG Garagebedrijf Erik Pijnenburg.
2: Industrieweg 27 in Oorschot.
3: Timmer je mee met DVZ. Aan de mooiste projecten.
4: DVZ, aannemersbedrijf uit Bokstel, zoekt een allround timmerman. We bieden je een uitstekend salaris en afwisselende projecten. Hier in de regio. Weet jij van aanpakken? Check de vacatures op dvzhb.nl.
5: Veilig en zeker onderweg. Autofirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
6: Het eten is klaar, aan tafel.
7: Zo, dat ziet er lekker uit.
8: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Dit is de laatste week, dus verzilver snel je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.

0: Goedemiddag, dit is Daan Penus op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Opvallende cijfers van de zorginspectie. Flink meer jonge tieners hebben vorig jaar een zwangerschap afgebroken. Het aantal abortussen bij meisjes onder de 15 is in een jaar tijd meer dan verdubbeld. Hoe zo'n grote stijging ineens kan, weet de inspectie ook niet. De meeste mensen in ons land zijn nog altijd slecht voorbereid op een ramp- of noodsituatie. Ze hebben bijvoorbeeld geen noodpakket met eten en drinken in huis om zichzelf de eerste dagen te kunnen redden. Ruim 4 op de 10 Nederlanders hebben dat wel. Dat zijn er evenveel als bij het vorige onderzoek een half jaar geleden. Het OM heeft TBS geëist tegen een man van 68 uit Utrecht voor een serie aanrandingen 2 en 3 jaar geleden. De meeste slachtoffers waren minderjarig. Deskundigen zeggen dat de man zwak begaafd is en door 50 jaar alcoholisme hersenschade heeft. Van het OM hoeft hij niet langer de cel in dan dat hij er al zat in voorarrest. En in meer dan 200 gemeenten mag je met oud en nieuw geen vuurwerk afsteken. Er geldt een landelijk verbod, maar gemeenten kunnen verenigingen een ontheffing geven. De meeste gemeenten doen dat niet, zoals veel grote steden in en buiten de Randstad. Ze zeggen onder meer dat ze te weinig handhavers hebben. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon, maar tussendoor ook wolken. Het wordt zo'n 16 graden. Morgen bewolkt met een paar stevige buien en een graad of 18. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
1: JND Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
4: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een

0: vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
1: Van Baal, kozijntechniek in Helmond.
0: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
2: Rebirth presenteert Volle Bak. Volle Bak. Op 13 november is het tijd voor de grootste boerenovertrek van Brabant. Drie podia met onder andere BZB, Frans Bauer, Mendel Tio, WC Experience, Freddy Morera en nog veel meer. Voor meer informatie en tickets kijk op vollebak-event.nl.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: Moet je kijken, dat prachtige gebouw. Dat lijnenspel, die architectuur, geweldig.
5: Ik weet niet, ik had er een dakkapel op gezet.

0: Met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
1: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weet je hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
2: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals Invest. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs Invest.
3: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Budel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Budel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het compleet assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Jouw Nederlandse dag.

0: eens op rolcontainernederland.nl.
1: Je hoort het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook?
0: Container huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
2: Piedijko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar piedijko.nl en neem contact op. Piedijko Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Piedijko.nl.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Zo, die jongens van boven nog even een box meer uit Vechel. Die kunnen bouwen, niet?
7: Ja, en die kunnen nog een handje gebruiken, hoorde ik.
6: Ik zou het wel weten, als ik een vakman was.
8: Werken bij Van Boksmeer, iets voor jou? App dan even of kijk online.
6: Werken bij vanboksmeer.nl.
9: J&D Verkeer.
10: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A10, de Ring West, richting Den Haag. Voor de Koentunnel staat 3 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. En op...
11: Hola, donde está mi casa?
12: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
11: Paella, paella.
12: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras...
11: Paella, paella.
12: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
11: Buenas noches.
12: Dus retiketet. En vamos naar Beterbed.
13: Het Amazing Feest van het jaar is terug. Zaterdag 21 november barst het J&D Winterfestival weer los.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat Dienst Toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Werkkleding nodig voor je hardwerkende collega's? Santino, de specialist in moderne bedrijfskleding. Santino Casual Workwear. Ontdek het zelf op santino.nl.
4: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
5: Ben jij ook al fan van Mel & Dan? Stream nu hun nieuwste tracks. Van je tuin in de zon tot een knalvol stadion. Mel & Dan maken elk feest zoals er nooit een is geweest. Boekingen of meer info? Check melanddan.nl.
6: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten. Als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds. Kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
7: Kijk voor vacatures op
8: metselprojecttilburg.nl.
9: Kijk nou, de Reddelo!
10: Die gaat weer een vloertje leggen.
11: Ja, voor de allerbeste cementdekvloeren, privé of op de bouw, bel je met Lau.
12: 0626-222-498.
13: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek alleen vandaag nog met korting tot 400 euro per persoon. Doei. Live happy.
9: Kijk nou, de

0: 2 uur.
1: Goedemiddag, dit is Daan Penus op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. De hoogste commandant van de NAVO heeft een zeldzame toespraak gehouden. Generaal Grinkewitz zei dat de NAVO de vijand zal tegenhouden en breken. Ook in de ruimte en via internet. Elke aanval op het bondgenootschap is zinloos, zei hij. Grinkewitz noemde Rusland niet bij naam. In Amersfoort is een gezondheidscentrum overvallen. Volgens de regionale omroep werd erbij gedreigd met een wapen. De overvaller is gevlucht en in de Amersfoortse wijk is een zoekactie aan de gang. Het gezondheidscentrum zou nog open zijn. Wel wordt de ingang bewaakt en moeten mensen via de nooduitgang naar binnen. In het Gelderse Doesburg is een dode gevonden in het rijtjeshuis waar vanmorgen een grote brand uitbrak. Dagblad de Gelderlander meldt dat het gaat om een bewoner. Vanwege de brand werden meer dan 20 huizen in de omgeving ontruimd. Het vuur is onder controle en de eerste bewoners kunnen weer terug. En 2 op de 3 vrouwen voelen zich wel eens niet gehoord in de zorg. Dat staat in een rapport dat is aangeboden aan de Tweede Kamer. Vrouwen vinden bijvoorbeeld dat ze niet goed begrepen worden of niet de goede informatie krijgen over typische vrouwenzaken zoals de overgang. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon, maar tussendoor ook wolken. Het wordt zo'n 16 graden. Morgen bewolkt met een paar stevige buien en een graad of 18. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 vertraging op dit moment op de N11, Bodegraven richting Leiden. Tussen Hazerswoude-Dorp en de aansluiting met de A4 staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
5: Nieuwe kozijnen? Kies voor Cozion. Al 20 jaar specialist in kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Persoonlijk advies, vakkundige montage en een strak resultaat waar je jarenlang van geniet. Bezoek Cozion in Eindhoven, Tilburg, Breda of Den Bosch. Kijk op cozion.nl.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
7: Voor de makers.
8: Praxis.
9: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit. Het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
10: Sommige mensen hebben een zwak voor bier. Nou, ik heb een zwak voor geur van vers gezaagd hout. Ga je ook? En ook nog 2 rechte handen?
11: Kom over de brug en maak die stap.
10: Ja, kom werken bij de Brug Timmerfabriek. Mooie deuren, strakke kozijnen en gave gasten.
11: Kijk op debrug.eu.
10: JND.
12: Jouw Nederlandse dag.
13: Jouw Nederlandse dag.

0: Mmm, dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse friet en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl.
1: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
2: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die passie

0: In Goorle.
1: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
2: Huh, wat bedoel je?
1: De gehaktballen van de Ballenkoning.
2: De Ballenkoning?
1: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
2: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
3: Zo, klus klaar?
4: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
3: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
4: Hoe dan?
3: Dedo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
4: Mag wat kosten zeker?
3: €15 per maand.
4: Echt? Hoe heet het?
3: Ik heb het je wel even.
4: Aha, dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
3: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
5: Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
6: Cafetaria Henry's Place, Nieuwstraat 46 in Zon.
1: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
7: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
8: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
9: Ook bij je thuis.
10: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
11: Oké! Okay.

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
2: En nooit te veel betalen.
1: Gas er bij de vleuten halen?
2: 25.000 vierkante meter.
1: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
2: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
3: Bestel nu ook eenvoudig online.
4: J&D Verkeer.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 rijdt het verkeer langzaam vanuit Antwerpen naar Rotterdam. 10 minuten vertraging tussen knooppunt Markiezaad en knooppunt Zoomland. Na een ongeluk zijn er 3 rijstroken van de A4 dicht vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Hoofddorp Zuid. Daar nu 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. Er is maar 1 rijstrook open van de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk. Ook daar gebeurde een ongeluk. 4 kilometer file en een half uur vertraging daar. Je kan omrijden via Zevenbergen en de Haringvlietbrug over de A17, de A59 en de A29. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Ja, was onze zolder altijd zo groot?
8: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
7: Vandaag, een dakkapel, in één dag.
9: Ja, met een Jeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.
10: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen. Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo. Van
11: Schijndel. Kerkstraat 7 in Geffen. Bedrijfskleding.
12: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
13: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
14: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
15: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
16: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
17: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
19: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
20: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden.

0: waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
2: Ken je Stolk in Bokstelhal? De basis voor iedere professional. Daar vind je werkkleding van Bloklader, Image Workwear en werkschoenen van alle bekende merken. Stolk Bokstel is ook jouw adres voor Mapei muurverven. Liever persoonlijk advies? Loop binnen in onze winkel aan de Industrieweg 5A in Bokstel. Of bestel op stolkbokstel.nl.
3: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
4: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers,
5: officieel dealer van NBI. Inspiraton en Excluton.

0: Als het aan de Tweede Kamer ligt, worden milieudelicten in principe altijd strafbaar. Ook als er geen gevaar is voor mensen. Maar tijdens het Kamerdebat over het wetsvoorstel kwam wel de vraag wat dan precies strafbaar wordt. Justitie vindt het een goede zaak dat het milieu voortaan via het strafrecht wordt beschermd en niet meer via regels. In Aalsmeer staat een loods in brand. Er komt veel zwarte rook vrij die van tientallen kilometers is te zien. Volgens de brandweer staan er auto's in de loods. Het is nog niet duidelijk of er mensen binnen waren toen de brand uitbrak. De brand is vlakbij Schiphol, maar vliegtuigen zouden er geen last van hebben. En in de Amersfoortse wijk Leusderkwartier wordt gezocht naar een man die een gezondheidscentrum heeft overvallen. Hij dreigde met een wapen, maar er raakte niemand gewond. De verdachte, een kale veertiger, heeft een baardje en draagt een beige joggingpak. Zie je hem? Bel dan 112, zegt de politie via Burgernet. Het weer van Weer Online. Veel zon, af en toe wat bewolking. Het is zo'n 16 graden. Morgen bewolkt en er vallen een paar stevige buien. Dan een graad of 18. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
1: JND Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Een ongeluk bij Hoofddorp Zuid. Er zijn er 3 rijstroken dicht. 5 kilometer file en een klein kwartiertje vertraging daar. Groter is de vertraging op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam na een ongeluk op knooppunt Ridderkerk. Daar is de weg helemaal dicht. De vertraging is een uur. Er staat 11 kilometer file vanaf knooppunt Klaverpolder. Omrijden via Zevenberg en de Haringvlietbrug. Dan parkeer je de A17, verder over de A59 en richting Rotterdam over de A29. 10 minuten vertraging op de N62 Belgische grens Borselen. Bij de aansluiting met de N61 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AHA waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, 1,69 euro. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
4: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
5: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.

0: 3 uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. Wie de NAVO aanvalt kan rekenen op een forse reactie. De vijand wordt geblokkeerd en gebroken, zegt de hoogste commandant die met een overwinningsstrategie naar buiten kwam. Zoiets gebeurt zelden. Volgens de NAVO is het een boodschap aan Rusland dat een aanval zinloos is en aan lidstaten dat ze worden beschermd.

0: Drugspecialistbrabant.nl.
1: Grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl. Dommel 18, grill en
2: bar. Wie gaat ermee naar buiten?
3: Naar buiten!
2: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.

0: Schilder.nl of kom langs in Hezen.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
3: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
4: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
3: Wat zeg je?
4: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
3: Hoe dan?
4: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
3: Wauw, dat klinkt goed.
4: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
5: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabeau.nl. Salon La Beau met BEAU.
6: Ben jij over je vloer aan het matten?
7: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
8: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
9: Lemmenvloeren.nl.
10: Wie van Elektrahout?
11: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
10: Komt werken bij Van Lieshout.
11: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
10: En kom werken bij Van Lieshout.
12: JND Verkeer.
13: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Goedemiddag. Dit is Radio JND.
14: Jouw Nederlandse dag.
15: Hebben je kinderen last van warmte of hinderlijke zonnestralen tijdens lange autoritten? Laat je autoruiten professioneel tinten door Luna Glastinting. Ga naar lunaglasfolie.nl of kom langs bij Luna Glastinting in Eindhoven. Geleverd met certificaat en 10 jaar garantie. Luna Glastinting. Al 25 jaar een begrip.
16: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent of DIY cadeautasjes en kraftpapier al vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
15: Last van warmte of hinderlijke zonnestraling op je werkplek? Ga naar lunaglasfolie.nl.
17: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
18: Ik heb zo een afspraakje. Met 2 mannen. Oeps, daar zul je ze hebben.
19: Hey, Vrouwke, de tegelzetters van Tegelhal Brabant.
9: Tegelhal Brabant, ook voor de complete montage.

0: Check de vacatures op elektrodegroof.nl.
1: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
2: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een mini cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
3: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
2: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
3: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
4: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Dit is J&D. En iedere dag word je hier wakker met een lach.
7: Jouw Nederlandse dag start hier.
6: Willem Bakker en de J&D Ochtendshow.
7: Iedere werkdag van 7 tot 9.
6: Willem Bakker. Alleen bij Radio J&D.
8: Willem met de Ochtendshow.
7: Dag van 7 tot 9.
6: Elke dag.
9: Jouw Nederlandse dag.
6: Dit is Radio J&D.

0: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
1: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
2: Hallo, waar gaan we heen met dat afval?

0: Sunday, hoor je thuis.
1: 4 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. Er zijn opnieuw twee verdachten aangehouden in de zaak rond de dood van een 17-jarige jongen uit Venlo vorig jaar zomer. Er zitten al drie anderen vast. Ze zouden de jongen in een drugslab hebben laten werken. Na een ongeluk raakte de jongen in coma en overleed even later. Wat de rol van de nieuwe verdachte was, is onduidelijk. De brand in een loods in Aalsmeer is voorlopig nog niet uit. Er staan auto's in de loods en er komt veel zwarte rook vrij. De brandweer denkt dat het nog tot 4:30 duurt voor de rook minder wordt. De brand is vlakbij Schiphol. Daar moest een landingsbaan dicht door de rook, maar vliegtuigen hebben daar geen last van. Het Franse OM is een moordonderzoek gestart naar een schietpartij op een middelbare school in de buurt van Marseille. Een leerling van 14 schoot vanmorgen op de directeur en een leraar. Die raakte gewond, maar zijn niet in levensgevaar. De jongen is opgepakt. Hij had een jachtgeweer meegenomen naar school in een gitaarkoffer. En na een ongeluk op de A16 bij Hendrikido Ambacht is de weg richting het noorden zeker tot 6:30 helemaal dicht. Verkeer richting Rotterdam kan niet over de Moerdijkbrug en nu al staat er een flinke file. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Wel staat er volgens Omroep Brabant een traumaheli op de snelweg. Het weer van Weer Online. Veel zon, af en toe wat bewolking. Het is zo'n 16 graden. Morgen bewolkt en een paar stevige buien. Dan is het een graad of 18. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de wegen voor dit tijdstip. Ongelukken veroorzaken namelijk veel vertraging. 250 kilometer bij elkaar. Zo heb je een uur oponthoud op de A16. Breda, Rotterdam. Al bij knooppunt Ridderkerk gebeurde een ongeluk. Er zijn maar twee rijstroken vrij daar. Omrijden via Zevenbergen en de Haringvlietbrug over de A17, de A59 en de A29. Op de A16 de andere kant of vanuit Rotterdam naar Breda. Een half uur vertraging tussen Rotterdam, Feyenoord en Zwijndrecht. 7 kilometer file daar. En op de N217 Dordrecht Spijkenisse alweer 20 minuten oponthoud voor de aansluiting met de A29. 2 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Rebirth

0: Wagner, Outsiders, Donnie en meer. Voor meer informatie en tickets, kijk op feestfabriektilburg.nl.
1: De Salamander biedt vakmanschap als geen ander.
2: Prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De Salamander, al 40 jaar vakmanschap in metaalbewerking. Inspiratie in dealers, desalamander.com. De Salamander
1: biedt vakmanschap als geen ander.
3: Muurtje eruit, kozijntje erin.
4: Ja, zo gaat ie goed.
3: En wat doen we met het puinafval?
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient.

0: Ik weet niet. Ik had er een dakkapel op gezet.
1: ABN. Uit Tilburg. Die geeft maar liefst 15 jaar garantie en plaatst dakkapellen in één dag.
2: ABN. Met de M van Magnifiek.
3: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont. En hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndorp. Energy, met de E van Impact.
4: Het is vandaag officieel Dank de Boerdag. Hartelijk dank voor al het overheerlijke eten. Een goedemiddag tot 6 uur de middagshow.

0: Ingo Wagner, als jij kon voelen.
1: Radio JND, Erik Kerkhoff.
0: De 12e van oktober inmiddels op de kalender. Het is Wereldreumadag en dank de Boerdag. Speciaal voor alle boeren die voor al ons eten zorgen. Ja, er is heel vaak discussie over. Maar ik begrijp wel dat heel veel boeren ook lekker luisteren naar Radio JND op de trekker. Dus welkom, welkom, welkom. Ja, die staan al lekker vroeg op met Willem natuurlijk. Zijn koeien gemolken worden en ja, nou goed, al die andere zaken die geregeld moeten zijn. Tot een uur of zes de middagshow van deze maandag. Hoe was je weekend? Was het een beetje de moeite waard? Of denk je van nou, ik had zoveel plannen, maar er is helemaal niks van gekomen?
1: Radio JND, Erik Kerkhoff.
0: Dat is dan ook een beetje wel een gemiste kans natuurlijk, hè? Maar goed. Hey, fijn dat ik je mee mag nemen met straks natuurlijk nog even een overzicht van de nieuwe artiesten die we mee gaan krijgen op het JND Winterfestival. Krijgt er steeds meer zin in. Begint echt te kriebelen. Dit is Jaman op JND.

J&D Winterfestival, Jeffrey Hees. En liefde is magie. En dat is werkelijk zo, toch? 4:15. Even terugblikken op het weekend. Dat het mijne was echt meer dan de moeite waard, hoor. Ik heb er nog koppijn van. Okay.

0: Weet je wat? Ik heb het ook al een beetje Spaans benauwd, want aanstaande zaterdag is ze bij mij in de uitzending. Ja, ze komt gewoon even naar de studio van Radio JND. Die prachtige Romy Montero, je hoorde er met Spaans benauwd op JND.
1: Radio JND, bij JND hoor je thuis.
2: Radio JND.

0: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
2: Timmer je mee met DVZ. De mooiste projecten.
3: DVZ, aannemersbedrijf uit Bokstel, zoekt een allround timmerman. We bieden je een uitstekend salaris en afwisselende projecten. Hier in de regio. Weet jij van aanpakken? Check de vacatures op dvzab.nl.
4: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
6: Rebirth presenteert Volle Bak. Volle Bak. Op 13 november is het tijd voor de grootste boerenovertrek van Brabant. Drie podia met onder andere BZB, Frans Bauer, Mendel Tio, WC Experience, Freddy Morera en nog veel meer. Voor meer informatie en tickets kijk je op vollebak-event.nl.
7: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
8: Stap in de wereld van Van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
9: Kom werken bij Van Happen. Happen Containers, maak het verschil.
8: Maak jij het verschil? Kijk op werken bij vanhappen.nl.
10: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een messcherpe prijs?
11: Je slaagt geheim bij Mazelot op Eckerslein.
10: En je leest al vanaf €200 per maand.

0: persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
1: Van Baal, kozijntechniek in Helmond.
0: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
2: J&D Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Bijna 500 kilometer file op de Nederlandse wegen. Het is wat drukker dan gebruikelijk, maar dat komt door een aantal ongelukken die veel vertraging veroorzaken. Vooral in het zuiden en bij Rotterdam. Op de A16 Breda Rotterdam 18 kilometer file tussen Zevenbergse Hoek en knooppunt Ridderkerk met meer dan een uur vertraging. Komt door politieonderzoek na een ongeluk. Er zijn maar twee rijstroken open. Omrijden doe je via Zevenbergen en de Haringvlietbrug over de A17, de A59 en de A29. De A28 is de linkerrijstrook dicht vanuit Utrecht naar Zwolle bij Nijkerk na een ongeluk. 9 kilometer file en 40 minuten vertraging daar. Helemaal in het zuiden van het land een kapotte auto op de A76 vanuit Aken naar Geleen. Bij Nut Centrum 4 kilometer file en een half uur vertraging. Daardoor file op de N281 Vaals-Heerlen bij knooppunt Tenesse 3 kilometer file en een uur tijdsverlies. En op de N217 vanuit Dordrecht naar Spijkenisse voor de aansluiting met de A29 5 kilometer file en een half uur tijdsverlies. En dat heeft weer te maken met de problemen op de A16.
4: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Zo, die jongens van boven nog even een box meer uit Veghel. Die kunnen bouwen, niet?
7: Ja, en ze kunnen nog een handje gebruiken, hoor ik.
6: Ik zou het wel weten, als ik een vakman was.
8: Werken bij Van Boksmeer, iets voor jou? App dan even of kijk online.
6: Werken bij vanboksmeer.nl.
9: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
10: Vaarwel, zal die riensregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
11: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
12: Slecht plan.
11: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
13: Welkom bij Wash in 7. De ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
14: Hey, hallo. Ben jij die leuke, vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website youme.nl. Griekse ei UMI.nl.
15: Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren, want met één professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Son en Breugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl.
16: Nu ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow.
17: Piedijko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar piedijko.nl en neem contact op. Piedijko Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Piedijko.nl.
18: Amazing Feest van het jaar is terug. Zaterdag 21 november barst het J&D Winterfestival weer los.

Discos Amsterdam. Donnie, Tino Maarten en André Hazes en de zomer in mijn bol. Nou, dat is inmiddels al officieel voorbij. Maar de herfst is zo verkeerd ook nog niet, hè? Knusheid, gezelligheid, warmte. Doet er nog maar een dekentje bij. Ja, precies dat. Radio J&D. Met andere woorden, alles op gevoel.

Hij heeft net een nieuwe deun uit en ook die mag er zijn. Altijd goed. Gerard Joling op de radio met lekker een van de toppers. Supertopper kun je eigenlijk wel stellen. Hè? Want welke artiest in Nederland kan zich met zo'n prachtige power toy vertonen? Dat kan toch alleen maar Gerard Joling? Geen goede.

The King of Rock'n'Roll. Radio JND, daar krijg je toch nooit genoeg van. In de ghetto. We gingen naar 1969. Alweer, hou je vast, 57 jaar geleden. Waar blijft de tijd? Wil je zelf wat toevoegen aan de radio? WhatsApp de studio 085-76099. Radio JND. Je mist er nog twee, 36.

0: En, hoe smaakt je koffie?
1: Bueno.
0: Proef de melanges van Bueno Koffie. Op ambachtelijke wijze gebrand, waardoor iedere boon zijn volle smaak behoudt. En met een koffieautomaat van Vrekos smaakt je koffie nog lekkerder. Kom het zelf ervaren. Bij Vrekos. Provinciale weg, Veldhoven.
2: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
3: Kijk voor vacatures op
4: metselprojecttilburg.nl.
5: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement. Ook bij je thuis.
6: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
5: Nieuwe kozijnen? Kies voor Cozion. Al 20 jaar specialist in kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Persoonlijk advies, vakkundige montage en een strak resultaat waar je jarenlang van geniet. Cozion, de nummer 1 van Brabant in kunststof kozijnen. Kijk op cozion.nl.
7: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
8: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
9: Nieuwe bedrijfs- of personenauto?
10: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
11: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
10: En gratis vervangend vervoer.
11: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
10: Industrieweg 27 in Oorschot.
12: Kijk nou, de Reddelo!
13: Die gaat weer een vloertje leggen.
14: Ja, voor de allerbeste

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Kijk nou, daar hebben we Lau!
2: Cement dekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal.
4: Bij Albert Heijn dreigen schappen leeg te blijven door een IT-probleem. In meerdere distributiecentra kunnen ze niks meer doen en ligt het werk stil, melden media. Dat merken klanten vooral bij verse producten die niet geleverd kunnen worden. Het moederbedrijf van Albert Heijn zou zijn getroffen door een cyberaanval. De brand in een loods met auto's in Aalsmeer is onder controle. De resten van het gebouw worden gesloopt om het vuur helemaal uit te krijgen. Bij de brand kwam lange tijd veel zwarte rook vrij. 5 huizen werden ontruimd omdat ze in de rook stonden. Er raakte niemand gewond. Vliegverkeer op Schiphol had geen last van de brand. Rusland is volgens president Zelensky helemaal niet van plan om akkoord te gaan met het energiebestand, zoals Amerika dat heeft voorgesteld. De Russen hebben volgens hem na het bekend worden van het voorstel 6 energievoorzieningen in Oekraïne aangevallen. En daarbij zouden meer dan 30 gewonden zijn gevallen. En er zijn nog eens 2 verdachten aangehouden in de zaak rond de dood van een 17-jarige jongen uit Venlo. Maar over hun rol daarbij is nog niets bekend. Van 3 mannen die eerder werden opgepakt is bekend dat ze de jongen in een drugslab lieten werken. Na een ongeluk belandde hij in het ziekenhuis waar hij een paar dagen later overleed. Het weer van Weer Online. Vanavond ontstaat steeds meer bewolking met plaatselijk een bui. Morgen ook bewolkt met buien. Het wordt dan 15 tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
5: JND Verkeer.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukke avondspits, 600 kilometer file bij elkaar. Ongelukken veroorzaken veel vertraging. In het zuiden van het land op de A2 vanuit de Belgische grens naar Eindhoven. Pechgeval bij Maastricht Airport, 7 kilometer file en 3.

0: kwartier vertraging. Op de A15 Gorinchem-Rotterdam voor knooppunt Ridderkerk 18 kilometer file en 20 minuten vertraging. Want op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam eerder vanmiddag al een ongeluk op knooppunt Ridderkerk. Daar staat nu 20 kilometer file vanaf knooppunt Zonzeel, meer dan een uur vertraging, doordat er maar twee rijstroken open zijn. Omrijden doe je via de Haringvlietbrug over de A17. De A59 en de A29 gaat niet helemaal filevrij. De andere kant op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel. 9 kilometer file en een half uur tijdsverlies daar. En een half uur vertraging op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Amersfoort-Vathorst. 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Ben jij ook al fan van Mel & Dan? Stream nu hun nieuwste tracks. Van je tuin in de zon tot een knalvol stadion. Mel & Dan maken elk feest zoals er nooit een is geweest. Boekingen of meer info? Check melanddan.nl.
2: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
3: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
4: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.

0: samen wel helpen met de bankzitters.
1: De JND Middagshow.
2: Erik Kerkhoff.
0: Met straks een paar beroemde verjaardagen. Ja, en dat kan wel eens ooit mank lopen. Zullen we het daarop houden? Verder natuurlijk die krantenkoppen van 12 oktober 1997. 2000 en 2009. Dat was trouwens wel een hele bijzondere actie van een bierbrouwer uit de regio. Dat weet je meer dan genoeg. En die hebben heel wat goede acties gehad in de afgelopen tijd. Emma Aces, The Weeknd, de 3J's. Maar ook onze nieuwe successchijf. Je hoort ze zolang je lekker blijft luisteren naar Radio JND.
1: Radio JND, Erik Kerkhoff.
0: Heb je al tickets voor het JND Winterfestival? Want volgens mij komt Peter ook, hè? Want alles draait om geld. Ook dat is jouw Nederlandse dag.

Het gaat hier over liefde Paul Vidarte, Emma Heesters en Rolf Sanchez. We checken even de verjaardagen voor deze 12 oktober. Calum Scott, kennen we nog van Got Talent. Hij deed dat prachtige nummer Dancing on My Own. En hij kreeg meteen de Golden Buzzer van Simon Cowell. Ik weet niet of je dat filmpje wel eens hebt gezien. Dat moet je maar eens checken. Echt de moeite waard. Hugh Jackman, de acteur, wordt 58. Callum Scott wordt 38. En Lucille Werner is ook jarig. Die viert vandaag haar 59ste verjaardag. Kijk eens aan. Van harte gefeliciteerd. Heb je zelf ook al te vieren? Doe dat via Radio JND. Laat me wat weten. WhatsApp de studio 085-760-9936. Wellicht dat ik iets leuks voor je kan draaien. De 3J's zometeen, na de weekend. I feel it coming.

0: En daar zijn we blij mee, de 3J's. En je zit in mijn hoofd. Dit is jouw Nederlandse dag. En heb je hem gehoord?
1: De Radio JND Successchijf.
2: De Radio JND Successchijf.
1: Angelina Garcia. Terug naar jou.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Hoi hoi, mijn naam is Angelina Garcia. En mijn nieuwe single Terug naar jou is deze week de Successchijf van Radio JND.

0: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit, het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
1: Hier is hij dan, de nieuwste hit van Gero.
2: Tweedehandsauto.
1: Hallo, met wie?
3: Hoi, met mij. Heb je niet wat snelles?
1: Oké, komt-ie.
2: GTI, tweedehands.
1: Oh, zeg, zo ben je terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.

0: autospecialistbrabant.nl. Let's
1: go! De elektrische Suzuki e-Vitara kan je nu 24 uur lang proefrijden. Dus test hem als zakelijke auto, kampeerauto of een... Ja hoor, dat kan ook mee auto. Boek hem op suzuki.nl. Suzuki. Serious about fun.
2: Sommige mensen hebben...

0: Punt EU.
1: Werkkleding nodig voor je hardwerkende collega's? Santino, de specialist in moderne bedrijfskleding. Santino Casual Workwear. Ontdek het zelf op santino.nl.
2: J&D Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukke avond, spits. Veel drukker dan gebruikelijk, met name in Zuid-Holland. En dat begon allemaal met een ongeluk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor de spits. Bij knooppunt Ridderkerk had er nog 24 kilometer file vanaf Breda Noord. Meer dan een uur vertraging, doordat er maar twee rijstroken open zijn. Omrijden doe je via de Haringvlietbrug over de A17, de A59 en de A29. Gaat niet helemaal filevrij. Dat illustreert de file onder andere op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. 3 kilometer bij knooppunt Klaverpolder met een half uur vertraging. Ook de andere kant op de A16, een vertraging vanuit Rotterdam naar Breda. Bij Dordrecht 13 kilometer file en een half uur tijdsverlies. Half uur vertraging op de A50 vanuit Eindhoven naar Os. Want er staat een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook bij Sint-Oederode. 8 kilometer file. En op de N7, Duitse grens, Heerenveen bij Hoogkerk. Een ongeluk, twee rijstroken zijn daar dicht. En de vertraging een half uur.
2: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is Radio J&D.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die passie

Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met Bitcoin.

0: Check de vacatures op elektrodegroof.nl.
1: Of je hem nou gebruikt als kampeerauto of relaxed naar je werkauto, je rijdt de Suzuki e-Vitara nu tijdelijk met €4.000 extra voordeel.
2: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
3: En nooit te veel betalen.
2: Ga ze bij de vleuten halen?
3: 25.000 vierkante meter.
2: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
3: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
4: Bestel nu ook eenvoudig online.
3: Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.

0: Altijd goed, Robert van Hemert en Donnie en Moet dat nou. En Robert van Hemert heeft nu net weer een single uit met de Bankzitters. Heeft zelf nog een soloplaatje. Ja, het lijkt me niet op te kunnen op de een of andere manier. 17:30 geweest, de middagshow van Radio JND op maandag. Oedelala, Jannes nu. En huilen, dat doe ik wel alleen.
1: Kijkend in mijn hart.

0: Ja, dat liedje had hij speciaal gemaakt voor bruiloften. Ja, Raymond Hermans op J&D.
1: J&D.
2: De krantenkoppen van toen.
0: Daarvoor trouwens nog Yves Berendsen en Meer Verlangen. Het liedje doet het heel goed. Eigenlijk een van de grote hits uit De Beste Zangers. En ik hoorde Koen onlangs zeggen dat het een liedje was van Quincy. Ja, dat klopt, maar het is eigenlijk een hit van Clouseau geweest. Hey, we gaan naar de krantenkoppen van 12 oktober 1997. De zanger en liedjeschrijver John Denver komt om bij een vliegtuigcrash. Hij stort met een zelfbouwvliegtuigje neer in Monterey Bay bij California. Hij was 53 jaar oud. Kabelmaatschappij UPC maakt op 12 oktober 2000 bekend geld te gaan teruggeven aan mensen die problemen hebben met de radio- of televisieontvangst. De aanleiding is een actie van consumentenprogramma's die wekenlang aandacht besteden aan de klachten die veel klanten van UPC hebben. Inmiddels is UPC natuurlijk helemaal uit het beeld verdwenen. En dan gaan we naar 2009. Op diezelfde 12 oktober, bierbrouwerij Bavaria uit Lieshout introduceert op die dag met een grote operatie een nieuwe uitstraling voor het merk. De nieuwe huisstijl verschijnt vanaf die dag in één keer op de kratjes, flesjes, blikjes en vaatjes, maar binnen 3 maanden ook bijvoorbeeld op de tap, glazen en uithangborden in de horeca. Voor de operatie is de fabriek in Lieshout op diezelfde 12 oktober gesloten. Alle 800 medewerkers trekken het land in om bij mensen thuis oude kratjes om te ruilen voor nieuwe. Kijk, dat zijn nog eens acties, hè. En weet je nog, met de jurkjes in het oranje, ja, ze hebben altijd wel van die gekke dingen, dat is waar. Nelis Leeman zometeen, maar eerst Robert van Hemert met de bankzitters. Ik had het er straks nog over. Radio 1.

Hij is er ook bij. J&D Winterfestival 21 november. En om het nog flauwer te maken, ja, deze naam is ook bekendgemaakt afgelopen vrijdag. Pascal Redeker. En hij was er vorig jaar ook bij. En ik kan me herinneren dat het toen één groot feest was. Nou, ga maar voorop in de Polonaise. Het is weliswaar maandag, maar toch. Ik hou van jullie allemaal.

0: waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
2: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
3: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
2: Vandaag een dakkapel, in één dag.
4: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl of bezoek de showroom in Goorlen.
5: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen. Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo. Van
6: Schijndel. Kerkstraat 7 in Geffen. Bedrijfskleding.
7: Tegel eruit, boompje erin.
8: Ja, zo gaat die goed.
9: En wat doen we met het tuinafval?
10: Container Nederland.
9: Oh ja.
11: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.

0: 6 uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaitaal. Klanten van Albert Heijn gaan de gevolgen van een IT-probleem misschien nog dagen merken met lege schappen in de supermarkt. Het werk in bijna alle distributiecentra ligt stil door de storing en ook de websites van Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal liggen plat. Een topvrouw wil niet zeggen of het om een cyberaanval gaat. De Britse premier Burnham stelt dat de verdachte situatie op de luchtmachtbasis Fairford zo goed als zeker vanuit Iran is aangestuurd en dat de Iraanse revolutionaire garde erachter zit. Vorige maand suggereerde Burnham ook zoiets, maar toen ontkende Teheran. Burnham heeft nieuwe sancties tegen Iran aangekondigd. Bij een explosie in het noorden van Israël is een tiener omgekomen. 23 anderen raakten gewond. Het gebeurde tijdens een schoolreis vlakbij de grens met Libanon. De scholier raapte munitie op. Toen hij die in zijn tas deed, ging het explosief af. Van de gewonden zijn 3 er slecht aan toe. En in Rotterdam rijden woensdag toch geen bussen tijdens de landelijke staking. Het is een actie voor een betere cao in het streekvervoer. Een deel van de Rotterdamse chauffeurs valt daar ook onder, maar het is volgens de RET niet te doen om maar een deel van de bussen te laten rijden. Rotterdamse trams en metro's rijden woensdag wel. Het weer van Weer Online. Vanavond ontstaat er steeds meer bewolking met plaatselijk een bui. Morgen ook bewolkt met buien. Het wordt dan 15 tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Heel langzaamaan worden de files al wat korter, maar er staat nog 540 kilometer in het land. Nasleep van ongelukken veroorzaken de meeste vertraging. Bijvoorbeeld op de A2 Belgische grens Eindhoven. Het ging mis bij Maastricht Airport. De linkerrijstrook is daar nog dicht. Zodoende 9 kilometer file en een uur vertraging. Omrijden richting Eindhoven kan via Heerlen over de A79 en de A76. De A16 Breda-Rotterdam. Er zijn nog maar 2 rijstroken open bij knooppunt Ridderkerk voor bergingswerkzaamheden. 25 kilometer file daar vanaf Breda-Noord met een uur vertraging. Omrijden via de Haringvlietbrug over de A17, de A59 en de A29. De A50 vanuit Eindhoven naar Os bij Sint-Oederode. Een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook. Daardoor 8 kilometer file vanaf knooppunt Eckerswijer. 3 kwartier vertraging en een half uur vertraging in het noorden van het land op de N7 vanuit de Duitse grens naar Heerenveen. Dat is na een ongeluk bij Hoogkerk. 2 rijstroken zijn daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kweker.

0: Vele mogelijkheden en altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.
2: Stap in de wereld van happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
3: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
4: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
5: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
6: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
5: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
6: Wow.
7: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
5: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
8: Ken je Stolk in Boxtel al? De basis voor iedere professional.

0: badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels, maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
1: Maatwerk Sanitair.
0: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
2: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo Fish Cuisine, Viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo. Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normale lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
3: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
4: Hallo, waar gaan we heen?

0: eens op rolcontainernederland.nl.
1: Wie van Elektra houdt?
2: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
1: Komt werken bij Van Lieshout.
2: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
1: En komt werken bij Van Lieshout.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar
1: rolcontainernederland.nl.
3: Ben jij over je vloer aan het matten?
4: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
5: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
6: Lemmenvloeren.nl.
7: J&D Verkeer.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files worden nu snel korter. Nasleep van ongelukken, die veroorzaken nog de meeste vertraging. Bijna 200 kilometer nog bij elkaar. Nasleep van een ongeluk op de A2 Belgische grens Eindhoven. 11 kilometer file tussen Oost-Maarland en afrit Maastricht Airport. Half uur tijdsverlies daardoor. Een uur vertraging op de A16 nog vanuit Breda naar Rotterdam. Alle rijstroken zijn weer vrij, maar bij Zwijndrecht nog wel de kop van 20 kilometer file. Vanaf Breda rijdt het langzaam. A17 Roosendaal-Dordrecht. Bij knooppunt Klaverpolder 40 minuten vertraging. Kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook van de A50 vanuit Eindhoven naar Os bij Sint-Oederode. Half uur vertraging daar. En 20 minuten oponthoud op de A59 vanuit Os naar Zierikzee. Langzaam rijden over 5 kilometer tussen knooppunt Noordhoek en knooppunt Sabina.
9: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Goedenavond, dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
10: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
2: Geeft ruimte.
11: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC-discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC-discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
12: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
13: Voor de makers.
14: Praxis. Dommel 18.
15: Dommel 18, de gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
16: Dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse friet en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl.
17: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
18: Huh, wat bedoel je?
17: De gehaktballen van de Ballenkoning.
18: De Ballenkoning?
17: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
18: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
19: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haarextensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met B-E-A-U.
6: Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
7: Cafetaria Bliksembos, overuren in Eindhoven.
17: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
7: Welkom.
6: Welkom.
7: Bij Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Word wakker met Willem Bakker in de JND Ochtendshow.
4: Strijders, een hele goede morgen.
6: Daarna hoor je de hele werkdag de beste muziek van eigen bodem. Met ieder uur twee feel-good classics.
7: Tijdens de middagspits brengt Erik Kerkhoff je naar huis in de JND Middagshow.
4: De JND Middagshow.
6: Het is altijd bij ons te doen.
7: Van je eerste bak koffie tot je rit naar huis.
6: Houd je radio op Radio JND.
10: JND.
7: Jouw Nederlandse dag. Elke dag.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Dit is Radio JND.

Kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets. Je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet...

0: Jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
1: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
2: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
3: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
2: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
3: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV. Toe aan nieuwe wand- of vloertegels? Maar moet het wel leuk blijven? Tegelhal Brabant levert topkwaliteit tegels uit Spanje en Italië. Met 10 jaar garantie. En door eigen import met unieke laagste prijsgarantie.
4: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
5: Wie gaat ermee naar buiten?
6: Naar buiten!
5: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
4: Ja!

0: Sociodeal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
1: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
0: Beren goed, thanks, bo!
1: Socialdeal, deals die je niet mag missen.
0: En actie, olifant!

0: 7 uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaitaal. De IT-problemen bij Albert Heijn blijven niet beperkt tot alleen Nederland. Het moederbedrijf meldt ook verstoringen in België en Frankrijk. Bij winkelketen Delhaize kan maar beperkt worden bezorgd en is de klantenservice niet bereikbaar. In Amerika liggen de websites van onder meer Stop & Shop en Foodline plat. Het gaat nog steeds niet lekker met de nieuwe grenscontroles op Europese vliegvelden. Het systeem dat dit voorjaar werd ingevoerd om het proces te versnellen zorgt juist voor lange rijen en het einde is nog niet in zicht. Vooral mensen van buiten de EU hebben er last van. Zij staan soms 5 uur in de rij voor ze Europa in kunnen. Op een middelbare school in de buurt van Marseille heeft een 14-jarige leerling vanmorgen de directeur en een leraar neergeschoten. Zijn vader is nu ook opgepakt, maar waarom is niet bekend. De jongen nam een jachtgeweer mee naar school. De slachtoffers overleefden de aanslag, maar het OM is wel een moordonderzoek gestart. En in pretpark Walibi in Biddinghuizen is een meisje gewond geraakt, meldt Omroep Flevoland. Toen ze met een groep een spookhuis in wilde gaan, kwam opeens een verticale schuifdeur naar beneden en raakte haar hoofd. Ze viel op de grond en was vooral geschrokken, maar ze kon wel in Walibi blijven. Het spookhuis was even dicht. Het weer van Weer Online. Vanavond ontstaat er steeds meer bewolking met plaatselijk een bui. Morgen ook bewolkt met buien. Het wordt dan 15 tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Avondspits is bijna voorbij, 60 kilometer file nog in het land. Kwartiertje vertraging nog voor het verkeer op de A2 vanuit de Belgische grens naar Eindhoven. Bij Maastricht Airport 6 kilometer file na een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. Linkerrijstrook van de A7 is nog dicht vanuit Groningen naar Heerenveen bij Hoogkerk na een ongeluk. 10 minuten vertraging daar. En een half uur vertraging nog op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Zwijndrecht. De kop van 19 kilometer file bij langzaam vanaf Breda.
4: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten

0: tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigos Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren, want met één professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Son en Breugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl. Nu ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow.
3: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
4: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
3: Maatwerk Sanitair.
4: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
5: Timmer je mee met DVZ aan de mooiste projecten.
6: DVZ, aannemersbedrijf uit Bokstel, zoekt een allround timmerman. We bieden je een uitstekend salaris en afwisselende projecten. Hier in de regio. Weet jij van aanpakken? Check de vacatures op dvzhb.nl.
7: Wie van Elektra houdt?
8: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
7: Komt werken bij Van Lieshout.
8: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
7: En kom werken bij Van Lieshout.
9: JND. De avond van JND.
10: Van JND.
11: Van JND.

0: zo, die jongens van bouwbedrijf van Boksmeer uit Veghel, die kunnen bouwen, niet?
1: Ja, en ze kunnen nog een handje gebruiken, hoorde ik.
0: Ik zou het weten, als ik een vakman was.
2: Werken bij Van Boksmeer, iets voor jou? App dan even of kijk online.
0: Werken bij vanboksmeer.nl.
3: Piedijko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar piedijko.nl en neem contact op. Piedijko Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Piedijko.nl.
4: En, heb je de klus?
5: Nee man, dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
4: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
5: Oké, app het even. Deddo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
4: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis.
6: Deddo. Zo simpel is het. Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
7: Dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse friet en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl.
8: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
9: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
8: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
9: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
10: J&D Verkeer.
11: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staan nog file op de A16 Breda en Rotterdam bij Zwijndrecht, de kop van 14 kilometer. Kwartier vertraging, daardoor is nog de nasleep van een ongeluk eerder vanmiddag. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Goedenavond, dit is Radio JND.
12: Jouw Nederlandse dag.
13: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
14: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
15: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
16: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik.
15: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
17: Het Mazingfeest van het jaar is terug. Zaterdag 21 november barst het J&D Winterfestival weer los in

0: banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
1: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot. 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.

0: uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaitaal. De familie van Jan G. uit Overasselt wordt met de dood bedreigd, maar krijgt nauwelijks steun van politie en gemeente, zegt een familielid tegen Omroep Gelderland. De familie zou al jaren geleden met Jan G. hebben gebroken, maar omdat ze dezelfde achternaam hebben, worden ze overal in meegesleurd, zeggen ze. De politie heeft in het kader van de IT-problemen bij Albert Heijn nog geen strafbaar feit kunnen ontdekken. De super zelf wil niet zeggen of er aangifte is gedaan van cybercrime en houdt het op een IT-incident. De winkels zijn wel open, maar de website en app liggen eruit. En ook kunnen online bestelde boodschappen niet worden bezorgd. Op het Italiaanse eiland Sardinië is een grottenexpert na 27 uur gered uit een grot waar hij gistermiddag was binnengegaan. Na een aardverschuiving zat de ingang dicht. Een team specialisten was uren bezig om het puin weg te halen en de man naar boven te krijgen. Hij is voor een check naar het ziekenhuis gebracht. En ouders zijn boos op de makers van het grote Sinterklaasboek van Bol, meldt RTL. Daarin kunnen kinderen aangeven wat ze willen van Sinterklaas, maar het staat ook vol met smartphones. Ouders snappen er helemaal niks van, omdat kinderen juist minder op hun mobiel moeten zitten. Volgens experts kunnen ouders ook gewoon nee zeggen. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plaatsen wordt het bewolkt en kan een bui vallen. Morgen de hele dag bewolkt en buien. Het wordt 15 tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Nieuwe bedrijfs- of personenauto?
3: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
4: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
3: En gratis vervangend vervoer.
4: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
3: Industrieweg 27 in Oorschot.
5: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
6: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
8: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
7: Wat zeg je?
8: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
7: Hoe dan?
8: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
7: Wauw, dat klinkt goed.
8: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
9: De avond van J&D.

0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
1: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
4: Huh, wat bedoel je?
3: De gehaktballen van de Ballenkoning.
4: De Ballenkoning?
3: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
4: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
5: Moet je kijken, dat prachtige gebouw. Dat lijnenspel, die architectuur, geweldig.
6: Ik weet niet, ik had er een dakkapel op gezet.
7: ABN. Uit Tilburg. Dakkapellen. Die geeft wel liefst 15 jaar garantie en plaatst dakkapellen in één dag.
8: ABN. Met de M van Magnifiek.
9: Hé, hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
10: Cafetaria de Smulhoek. Zilsterstraat 122 Eindhoven.
3: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
11: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen. Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo. Van
12: Schijndel. Kerkstraat 7 in Geffen.
13: Bedrijfskleding. Wil jij je autoruiten professioneel laten tinten voor een exclusieve uitstraling, warmtewering of meer privacy? Ga naar lunaglasfolie.nl of kom langs bij Luna Glastinting in Eindhoven. Geleverd met certificaat en 10 jaar garantie. Luna Glastinting. Al 25 jaar een begrip. Als u

0: Luna-glasfolie.nl. Last van warmte of hinderlijke zonnestraling op je werkplek? Ga naar Luna-glasfolie.nl.
1: Goedenavond! Dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de gamma voor.

0: vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
1: Van Baal, kozijntechniek in Helmond.
0: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
2: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der Beter Leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van €3,99.
3: Fans van Voodoo.
2: Aldi.
4: Iedere werkdag brengt...

0: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Toe aan nieuwe wand- of vloertegels? Maar moet het wel leuk blijven? Tegelhal Brabant levert topkwaliteit tegels uit Spanje en Italië. Met 10 jaar garantie. En door eigen import met unieke laagste prijsgarantie.
2: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
3: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
4: Citytrippen? Draken temmen in het Verre Oosten. Of nee, juichen voor Oranje.
3: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht. De goedkoopste in topkwaliteit tegels.
2: Tegelhalbrabant.nl.
5: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.

0: 9 uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. Chaos in de winkels van Albert Heijn. Volgens vakbond CNV komt dat door problemen met de computersystemen. Personeel moet de prijzen handmatig op de schappen plakken omdat de digitale prijsbordjes niet meer werken. Vooral aanbiedingen afrekenen zorgt voor problemen. Het zou nog tot zeker morgenmiddag duren voor alles weer normaal werkt. De 13-weken-echo voor zwangere vrouwen verdwijnt na 2027. Volgens gezondheidsminister Herman zijn in dat stadium de waarnemingen namelijk nog niet goed genoeg. Gevolg is dat eventuele afwijkingen worden gemist of juist worden geregistreerd terwijl ze er niet zijn. Volgens Herman wordt gekeken naar alternatieven. In Groot-Brittannië wordt de beveiliging van prominenten opnieuw bekeken. Het gaat onder meer om de koninklijke familie en parlementsleden. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken gaan er nu veel dingen mis. Aanleiding is de moord op politica Ann Widdecombe deze zomer. Een indringer zou haar thuis met een hamer hebben aangevallen. En Meta gaat zijn AI-brillen niet van de markt halen. De brillen met een camera worden ook wel gluurbrillen genoemd. Op de bril zit een lampje dat knippert als er gefilmd wordt, maar sommigen zetten dat stiekem uit. Volgens Meta grijpt het bedrijf dan in. En Meta zegt dat er ook veel ophef was toen telefoons een camera kregen. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plaatsen wordt het bewolkt en kan een bui vallen. Morgen de hele dag bewolkt en buien. Het wordt 15 tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Hier is hij dan, de nieuwste hit van Gero.
3: Tweedehandsauto.
2: Hallo, met wie?
4: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
2: Oké, komt-ie.
4: GTI, tweedehands.
2: Oh, we zijn zo weer terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Dommel 18, de gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer.

0: lemon.nl.
1: Ben jij over je vloer aan het matten?
2: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
3: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
1: Lemmenvloeren.nl.
4: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneijk.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
5: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
6: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: J&D.
8: J&D Winterfestival is terug. Zaterdag 21 november in Eventcenter Aquabest. Scoor jouw tickets nu op jndwinterfestival.nl.
7: J&D.
8: De avond van J&D.

0: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
1: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
0: En altijd met hoog rendementsglas.
2: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
0: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
3: En, hoe smaakt je koffie?
4: Bueno.
3: Proef de melanges van Bueno Koffie. Op ambachtelijke wijze gebrand, waardoor iedere boon zijn volle smaak behoudt. En met een koffieautomaat van Vrekos smaakt je koffie nog lekkerder. Kom het zelf ervaren. Bij Vrekos. Provinciale weg, Veldhoven.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Werkkleding nodig voor je hardwerkende collega's? Santino, de specialist in moderne bedrijfskleding. Santino Casual Workwear. Ontdek het zelf op santino.nl.
7: Een middagje cheese zeggen begint natuurlijk krokant met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
8: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals Invest. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs Invest.
9: Goedenavond! Dit is Radio JND.
10: Jouw Nederlandse dag.

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
2: Hola, ¿dónde está mi casa?
1: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
2: Paella, paella.
1: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
2: Buenas noches.
1: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
3: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit. Het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
4: Sommige mensen hebben een zwak voor chocola. Nou, ik heb een zwak voor geur van vers gezaagd hout. Ga je ook? En ook nog twee rechte handen?
5: Kom over de brug en maak die stap.
4: Ja, kom werken bij de Brug Timmerfabriek. Mooie deuren, strakke kozijnen en gave gasten.
5: Kijk op
4: debrug.eu.
6: Stap in de wereld van Happencontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
7: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
6: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
8: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow.
9: Elke dag.
10: Jouw Nederlandse dag.
9: De avond van J&D.

0: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
1: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met BEAU.
2: Dit is Radio DND. Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: Bij J&D hoor je thuis.
3: 10 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Mario Kwaitaal. Het gaat nog tot zeker morgenmiddag duren voor je weer normaal boodschappen kan doen bij Albert Heijn, zegt vakbond CNV. Dat zag vandaag vooral veel chaos in de winkels, omdat digitale prijsbordjes het niet deden door een grote IT-storing. Die zorgde er ook voor dat er niet besteld kon worden om boodschappen te laten bezorgen. Israël wil dat fans van Hapoel Beersheva gewoon naar Alkmaar mogen voor de wedstrijd tegen AZ in de Europa League donderdag. Ook moet hun veiligheid gegarandeerd worden. Israëlische fans zijn niet welkom omdat er zorgen zijn over de veiligheid. Vorig jaar liep het uit op rellen toen Ajax tegen een ploeg uit Israël speelde. Houthi-rebellen uit Jemen zeggen dat ze weer een raketaanval hebben gedaan op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Inwoners werden via hun smartphone gewaarschuwd. Niet veel later waren explosies te horen in de stad. Over slachtoffers is nog niets bekend. Bij de vorige aanval op zaterdag vielen 13 doden. En in Den Haag zijn de Polifinario's uitgereikt, de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen. De prijs in de categorie Engagement ging naar Lisa Osterman voor haar voorstelling De Baas. Bij Kleinkunst wonnen Jentel en de Boer met hun programma Rekhalzen. Zij dachten vooraf in een lied de overleden cabaretière Paulien Cornelissen. Het weer van Weer Online? Op steeds meer plaatsen wordt het bewolkt en kan een bui vallen. Morgen de hele dag bewolkt en buien. Het wordt 15 tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio J&D.
5: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
6: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen.
7: En nooit te veel betalen.
6: Gaan ze bij de vleuten halen.
7: 25.000 vierkante meter.
6: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
7: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
3: Bestel nu ook eenvoudig online.
8: Ben jij ook al fan van Mel & Dan? Stream nu hun nieuwste tracks. Van je tuin in de zon tot een knalvol stadion. Mel & Dan maken elk feest zoals er nooit een is geweest. Boekingen of meer info? Check melanddan.nl.

0: Wagner, Outsiders, Donnie en meer. Voor meer informatie en tickets, kijk op feestfabriektilburg.nl. Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
1: De avond van J&D.

0: Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Angelina Garcia. Terug naar jou.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi hoi, mijn naam is Angelina Garcia en mijn nieuwe single Terug naar jou is deze week de Successchijf van Radio JND.

0: Ook Boxtel.nl.
1: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
2: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC-discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC-discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard of kijk op pcdiscounter.nl.
3: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
4: Hey, hallo. Ben jij die leuke, vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Kom dan ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website youme.nl. Griekse ei, UMI.nl.
5: Wie gaat er mee naar buiten?
6: Naar buiten!
5: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
7: De goedkoopste veranda.nl.
5: Met 10 jaar garantie.
8: Zo, klus klaar?
9: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
8: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
9: Hoe dan?
8: Dedo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
9: Mag wat kosten zeker?
8: Maar 15 euro per maand.
9: Echt? Hoe heet het?
8: Ik app het je wel even.
9: Aha, Dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
8: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
10: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
8: Ook bij je thuis.
11: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
0: Goedenavond. Dit is Radio JND.
12: Jouw Nederlandse dag.
10: Nieuwe kozijnen? Kies voor Cozion. Al 20 jaar specialist in kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Persoonlijk advies, vakkundige montage en een strak resultaat waar je jarenlang van geniet. Cozion, de nummer 1 van Brabant in kunststof kozijnen. Kijk op cozion.nl.
13: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2.

0: krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu.

0: is je day. En iedere dag word je hier wakker met een lach. Jouw Nederlandse dag start hier. Willem Bakker en de JND Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Willem Bakker. Alleen bij Radio JND. Willem met de Ochtendshow. Werkdag van 7 tot 9. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: De avond van JND.

0: Check de vacatures op electrodegroof.nl.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Muurtje eruit, kozijntje erin. Ja.

0: 11 uur.
1: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Thijs Bennema. Alkmaar zwicht niet voor de eisen van Israël en staat geen uitsupporters toe bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva donderdag. Israëlische fans zijn niet welkom omdat er zorgen zijn over de veiligheid. Ook diplomatiek overleg kon daar niks aan veranderen. Vorig jaar liep het nog uit op rellen toen Ajax tegen een ploeg uit Israël speelde. Meta gaat zijn AI-brillen niet van de markt halen. De brillen met een camera worden ook wel gluurbrillen genoemd. Op de bril zit een lampje dat knippert als er gefilmd wordt, maar sommigen zetten dat stiekem uit. Volgens Meta grijpt het bedrijf dan in. Meta zegt dat er ook veel ophef was toen telefoons een camera kregen. De politie heeft twee mannen uit Hoorn en Amsterdam opgepakt. Ze zouden iets te maken hebben met een dodelijke schietpartij afgelopen juli in Nijmegen. Dat schrijft NH Nieuws. Het gebeurde tijdens de Vierdaagse feesten. Een man uit Rotterdam kwam toen om het leven. Die avond werd ook al iemand aangehouden, maar hij bleek er niks mee te maken te hebben. In Sint-Willebrord heeft een visser gisteren een schat uit het water gehaald, meldt Omroep Brabant. In zijn emmer zaten 16 horloges, een bril, oorbellen en een ketting. De visser belde de politie omdat hij het niet vertrouwde. Dat gevoel lijkt te kloppen, want de politie denkt dat de spullen gestolen zijn. En dan het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht veel bewolking en hier en daar een enkele bui. Koud is het niet, het wordt tussen de 8 en 14 graden. Morgen ook bewolkt met kans op een bui, maar zacht, een graad of 17. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
3: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
2: Vandaag een dakkapel, in één dag.
4: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.
5: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
6: Officieel dealer van NBI. In Spiraton een exclusief.

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.

0: Co.
1: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
2: De avond van J&D.

0: energiekosten.nl. De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weet je hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
1: Deze week in de bonus. AH pitloze rode druiven 500 gram. 1 plus 1 gratis. Alle Unox soep in zak. 1 plus 1 gratis. En alle Douwe Egberts, Senseo of Loor. 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Goedenavond. Dit is Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: De salamander.
5: Prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De Salamander. Al 40 jaar vakmanschap in metaalbewerking. Inspiratie in dealers? DeSalamander.com. De Salamander.
4: Die vakmanschap als geen ander.
6: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren? Dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
7: Shape the future with confidence. EY.
8: Kijk nou, de Reddelo!
9: Die gaat weer een vloertje leggen.
10: Ja, voor de

0: 25% korting op het excellente assortiment. Lekker bezorgd. Bestel bij h.nl of in de AH-app.
1: Kijk nou, de redden Lau!
2: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
3: Het Amazing Feest van het jaar is terug. Zaterdag 21 november barst het J&D Winterfestival weer los. In Indoor Event Center Aquabest. Met meer dan

0: gigantisch feest. En het mooiste? Voor maar €27,50 ben jij erbij. J&D Winterfestival. Zaterdag 21 november. Mis het niet en scoor nu jouw tickets op jndwinterfestival.nl. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: De avond van J&D.

We gaan naar voor met lepeltje, lepeltje, lepeltje, lepeltje. We gaan naar achter met lepeltje, lepeltje, lepeltje, lepeltje.

0: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
1: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
2: Een initiatief van Pfizer.
3: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.

0: uur.
1: Goedenacht, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Thijs Bennema. Het zeehondencentrum in Pieterburen dreigt failliet te gaan. Volgens het bestuur houden ze het toch geen 2 weken vol als ze geen geld krijgen van de provincie Groningen of de gemeente. De geldproblemen begonnen voor het centrum bij het openen van een nieuwe locatie vorig jaar. Dat was onverwacht duur. Door de problemen bij Albert Heijn hebben andere supermarkten het drukker, schrijft de NOS. Jumbo krijgt meer online bestellingen en is al aan het opschalen. Ook Picnic verwacht een paar duizend extra bestellingen als het zo doorgaat. Volgens de brancheorganisatie kan het gat worden opgevangen en is er geen reden voor paniek. Meta is niet van plan om zijn AI-brillen met camera van de markt te halen, ondanks de ophef over deze gluurbrillen. Bij het filmen knippert een lampje, maar sommige mensen schakelen dat stiekem uit. Nederlandse organisaties willen dat de verkoop stopt en dreigen met een rechtszaak. In Den Haag zijn de Polivinario's uitgereikt. Dat zijn de belangrijkste cabaretprijzen van Nederland. Ruud Smulders won in de categorie Entertainment voor het eerst. De Nederlands Hoopprijs voor de meest veelbelovende theatermaker ging naar David Linsen. Lisa Osterman en het duo Jentel en de Boer vielen ook in de prijzen. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en hier en daar kan nog een bui vallen. Koud is het niet, het wordt een graad of 11. Morgen verloopt een lange tijd bewolkt met kans op een bui. Toch is het zeer zacht met 15 tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
6: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
7: En als je huur verandert?
6: Pas het zelf aan.
8: En als je gaat samenwonen?
6: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
9: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
10: Voor de makers.
11: Praxis.
12: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
13: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
14: Yeah.

0: J&D Successchijf.
1: De Radio J&D Successchijf.
0: Angelina Garcia. Terug naar jou.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi hoi, mijn naam is Angelina Garcia en mijn nieuwe single Terug naar jou is deze week de Successchijf van Radio J&D.

0: aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
1: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
2: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
3: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
4: Slecht plan.
3: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
4: Goed plan, zonneplan.
5: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
6: Oh nee, verzekering...
5: Nee, niet meteen in die A&E-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
6: Oh, wil ik wel.
5: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
10: Oké.
9: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
11: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
12: Goedenacht. Dit is Radio JND.
13: Jouw Nederlandse dag.
14: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
15: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
16: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
17: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beauge in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon La Beauge met BEAU.
18: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
19: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
20: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
12: Je weekend begint op vrijdag bij JND met de JND.

0: 760-9936. De J&D Verzoekvrijdagavond. Vrijdagavond van 8 tot 11.
1: Radio J&D.
0: Radio J&D. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: De nacht van J&D.

0: En, heb je de klus?
1: Nee man, dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
0: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
1: Oké, app het even. Deddo.nl, voor vakmensen die met hun handen werken.
0: Ja, probeer het anders gewoon man. Het is 30 dagen gratis. Deddo, zo simpel is het.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix, 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
3: De kers op jouw middag klinkt als krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch. De McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
4: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
7: Goed voor het water.
6: Goed voor het water en de biodiversiteit.

Goeienacht, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Thijs Bennema. Het zou kunnen zijn dat iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Deskundigen zeggen tegen de NOS dat het logisch is dat je de systemen uitzet

0: Albert Heijn wil niet zeggen of de supermarkt gehackt is. In een park in Haarlem is vanavond door de politie gezocht naar een vuurwapen. Dat meldt NH Nieuws. Niemand had mogelijk een wapen gezien op een parkeerplaats bij het park. Toen agenten op de melding afkwamen, renden meerdere mensen het park in. Er werd gezocht met een drone en honden, maar er is niets gevonden en er is niemand opgepakt. Alkmaar gaat geen uitsupporters toelaten bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva donderdag. Israëlische fans zijn niet welkom omdat er zorgen zijn over de veiligheid. De club had graag willen komen, maar overleg kon er niks aan veranderen. Vorig jaar liep het uit op rellen toen Ajax tegen een ploeg uit Israël speelde. En de Duitse slagerzanger Heino krijgt 7500 euro van de radicaal-rechtse partij AfD. Een kandidaat van de partij had op sociale media gezet dat Heino op hem zou stemmen. Maar de zanger heeft nooit een stemadvies gegeven. Eerst eiste hij een kwart miljoen euro, maar hij ging akkoord met een schikking. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt met kans op een enkele bui. Het koelt langzaam af naar 8 graden in het noordoosten en 14 graden aan de kust. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
1: Hier 3 mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoetpittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan. De Mini McWrap Sweet Chili van McDonald's. I'm loving it.
2: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
3: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
5: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
6: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
7: Nee.
6: Proteïneshakes.
8: Gadver.
6: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
6: Milner.
5: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
9: De nacht van J&D.
10: J&D.

dacht aan wat je van me deed en hoe je voor me leeft.

0: Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
2: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
3: Allsafe geeft ruimte.
4: Wil je ook thee?
5: Och ja, lekker.
6: Waar zou je altijd nog een keer naartoe willen gaan?
5: Oh, wat een goede vraag.
7: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
9: Voor de makers. Praxis.
10: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
11: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
12: En als je huur verandert?
11: Pas het zelf aan.
13: En als je gaat samenwonen?
11: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
14: Goedenacht, dit is Radio JND.
15: Jouw Nederlandse dag.
16: Een middagje cheese zeggen begint natuurlijk krokant met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
17: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
18: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
19: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Iedere werkdag.

0: winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
1: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AHA waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, €1,69. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
0: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
4: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
5: Hola, ¿dónde está mi casa?
4: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
5: Paella, paella.
4: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
5: Buenas noches.
4: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Bij J&D hoor je thuis.
6: 2 uur.
8: Goeienacht, het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Thijs Bennema. Er dreigt een einde te komen aan zeehondencentrum Pieter Buren. De gemeente en provincie willen het centrum niet meer financieel steunen en dat zou faillissement betekenen. Daarin speelt ook mee dat de nieuwe locatie die vorig jaar openging onverwacht duur was. Het zeehondencentrum hoopt op een klein wonder. In Marokko gaat de grootste partij met 3 andere partijen een regering vormen. Winnaar van de verkiezing was de partij van El Mansouri, nu de eerste vrouwelijke premier van het land. De koers van het land verandert waarschijnlijk weinig. In Marokko heeft de koning veel macht. De 13 weken echo voor zwangere vrouwen verdwijnt na 2027. Volgens gezondheidsminister Hermans zijn in dat stadium de waarnemingen namelijk nog niet goed genoeg. Gevolg is dat eventuele afwijkingen worden gemist of juist worden geregistreerd terwijl ze er niet zijn. Volgens Hermans wordt gekeken naar alternatieven. En de Amerikaanse acteur R.J. Mitty is overleden. Hij was vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Hij speelde daarin de zoon van het hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een bewegingsstoornis. Hij zette zich in voor meer mensen met een beperking in films en series. R.J. Mitty was 34 jaar. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt met kans op een enkele bui. Het koelt langzaam af naar 8 graden in het noordoosten en 14 graden aan de kust. Morgen ook kans op enkele buien en het wordt 15 tot lokaal 20 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio J&D.
9: Lambers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
10: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
11: Shape the future with confidence. EY.
12: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
13: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
14: Veel Nederlanders voelen zich